gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Zandvoort en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Stef Bandstra met het NWS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Best of TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zal ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: kopieist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
1: Dit is Flevoland.
11: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt vanochtend volop, maar er trekken ook hoge wolkenvelden over de provincie. Er staat niet meer dan een zwakke zuiden tot zuidwestenwind en het warmt vrij snel op, want halverwege de ochtend is het al 20 graden. Middag blijft de zon het weerbeeld domineren, maar er trekken ook sluier- en stapelwolken over de provincie. Blijft wel overal droog en bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het uiteindelijk zomers warm met 27 tot 29 graden. Later vanmiddag zal de temperatuur enkele graden gaan dalen. Vanavond koelt het uiteindelijk weer verder af tot onder de 20 graden en komende nacht is het dan een graad of 11. Het weerbeeld laat brede opklaringen zien, met vanavond dus nog lange tijd zonneschijn. Maar er trekken ook zo nu en dan wat wolken over de provincie. Morgen is het prachtig weer met volop zonneschijn. Het is morgen overal droog en het wordt ongeveer 25 graden. En daarbij waait een zwakke noordelijke wind. Ook Pinkstermaandag is het zonovergoten lenteweer met temperaturen van 25 graden. En ook na Pinksteren blijft de zon het weerbeeld domineren. De temperatuur gaat wel tijdelijk enkele graden omlaag.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Jantje, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Heeft gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tumult vanaf de bult. Dit is Urk FM.
0: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, bek hem wel.

0: Goedemorgen, Hilary.
1: Ja, goedemorgen. Het is zaterdag 23 mei. Het is het bruist op het dorp, hè. Dat is elke dag.
0: Ja, vanochtend vroeg al, hè?
1: Ja, echt, nou, ik zou je zeggen, ik vond het gisteravond, dan zie je iedereen een beetje aan het klaarmaken, hè. Dus dan, je kreeg al een beetje dat er zo'n vuuravond erbij komt.
0: Je ziet overal al mensen zitten en hoe noem je zo'n kraampje opzetten. En, maar ik heb wel het idee, maar moet je me corrigeren als ik echt helemaal mis zit.
1: Ik bleef je altijd corrigeren.
0: Ja, klopt.
1: Doe maar.
0: Maar je ziet er nou maar dat ze kraampjes opstellen om vis te verkopen. Waar vroeger een ploeg in Iel, hoe zeg je dat, provisorisch op een hoek in zat.
1: En nou, dat
0: is er wel een beetje af, of
1: nee,
0: niet?
1: Nee, dat moet nog oppoppen.
0: Oh zo. Nee, dat kan.
1: Dus ik denk dat je hier direct over het dorp in gaat, dat je hier genoeg van die ploegjes tegenkomt, hoor.
0: Nee, wel ploegjes, maar ook wel onbeperkt kraampjes voor vis te koop is.
1: Dat zal.
0: Ja, nee, nou ja, oké. Okay. Goed. Hebben we nog de tip van Kees?
1: De tip van Kees?
0: Ja, de tip van de week. Gewoon en nog een tip.
1: Nou, ik zat, ik kwam erachter. Ik heb een beetje een kleine angststoornis ontwikkeld.
0: Nou?
1: Ik rij zeg maar sinds dit jaar elektrisch. En dan als je dan grote afstanden af kan leggen. Dus dan moet je kijken naar je batterij. Weet je wel?
0: Ja.
1: Dus, maar dan, als je dus moet bijlonen, dus aan de snelweg, ja, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan stop je de stekker erin en kort ervoor swipen.
0: Ja. Ja.
1: Storing laat station. Wat verdikken. Oh, verschrikkelijk is dat.
0: Ja, wat is je alternatief dan nog? Stel dat die echt op een gegeven moment. Wat gebeurt er met een elektrische auto als die stiller komt te staan?
1: Ja, dan heb je wel een probleem. Ik kan je nog niet uit die ervaring dealen. Maar storing laatste zon vind ik al een. Denk, ja,
0: maar dan, kun je zo'n auto drukken, bijvoorbeeld?
1: Nou,
0: kun je hem in een soort neutraal zetten of zo?
1: Ja, dat wel. Tuurlijk, maar. Ik zat in Duitsland, is een stokje aan de drokken, hoor. Naar ik weet het niet, maar. En dat wordt hem niet.
0: Oké.
1: Okay. Dus,
0: tip van Kees.
1: Ik heb ook eens een keer raad.
0: Loon op de hit.
1: Ik heb ook een keer raad. Dan kom je aan het eind van de dag.
0: Ja.
1: Stappen in. Blik dat ik mijn kaart vergeet. Vergeten om die voorbij te swipen. Dus ik heb.
0: Hij loont niet.
1: Jij hebt bepaalde handelingen doen, steken erin. Maar dan moet je die kaart ervoor swipen. Die aangeling was ik vergeten. Dus dan komt Jan. Stond hij dan gewoon iets op 20% of zo. Maar ja, dan kom ik niet meer in huis. Denk, potverdikke. Weer zo'n ding erbij. Goed.
0: Ik ben zo blij met mijn hybride.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ik dacht dat je met een tip zou komen van jongens, vergeet niet te smeren vandaag.
1: Nou ja, daar heb ik niet zoveel van last van. Maar we gaan bellen als ik. In tegenstelling tot jou.
2: Liliane.
1: Als het goed is, hebben we aan de lijn Liliane kapitein Oekman, toch?
2: Yes, dat of, ben ik.
1: We twijfelen nog een
2: Oekman
1: beetje over de juiste volgorde. In ieder geval, je bent betrokken bij de rentmeester.
2: Ja.
1: Even een kort, Liliane, kun je een beetje uitleggen van wat dat nou eigenlijk is?
0: Of wat het nog moet gaan worden.
1: Of wat er, ja, inderdaad. Ja,
2: het moet inderdaad nog wat gaan worden, want het staat er nog niet. Maar de rentmeester, dat wordt eigenlijk een stichting waarin verschillende maatschappelijke en commerciële initiatieven gebundeld worden. Dus er komt direct een horeca in. En dan kun je in die horeca even een bekking drinken. En je kunt dan je kind lekker laten rassen in de spuultuin die erbij zit. En dat wordt een hele groene spuultuin gebouwd met allemaal natuurlijke materialen. En er komt ook nog een BSO in kinderopvang in, aan de achterkant. En die is ook helemaal gericht op een groen. Er gaan kinderen beurten slapen bijvoorbeeld. En de horeca, die wordt zo direct, hopelijk, daar ben ik heel druk mee bezig, door een duur concern voor werk. Dus daar komen dan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken. En die kunnen jullie dan een backing in schenken.
0: Even, waar gaat dat allemaal weer plaatsvinden?
2: Dit komt hopelijk naast de moestuinvereniging.
0: Oh ja.
2: Op werk. Dus wel vroeger dat we die boerderijen stonden, zeg maar.
0: Ja, en nou ben je bezig, Jelena Land, subsidies had. Maar jullie zijn ook bezig met een traject om ook weer extra geld op jullie hand te halen om dat voor een kanger te maken. Kun je over die actie iets uitleggen?
2: Ja, zeker. Nou, Petra die heeft ons opgegeven voor een verkiezing. En dat is de voorbeeldverkiezing. En die geven elk jaar een deel van de luizen winst voort aan allemaal mooie maatschappelijke initiatieven die gewoon het Nederland beter maken. En dat doen wij nou dit jaar ook aan mee. En dat is een verkiezing waar onder 5 projecten mee doen. En wij stonden momenteel op plek 8, volgens mij. Ik heb vanochtend even gekeken.
1: We zakken wel.
2: We zijn al op plek 2 stonden zelfs. Dus dat was wel leuk natuurlijk. Maar ja, andere mensen die bleven ook stemmen. En daar willen we eigenlijk nog wel even wat hoger. Want we kunnen tot en met zondag stemmen. En dan daarna worden de beste 15 projecten eruit gekozen. In de top 15. En daar worden er weer 4 verkiezen die dan dat geld kunnen gaan winnen.
0: Oftewel, jullie willen in ieder geval tot die top 5 behoren.
2: Ja, eigenlijk wel. Dus als we in de top 15 zitten, dan zitten we goed. Maar hoe hoger we zitten, hoe beter het is vanzelf.
1: Uiteraard, maar de deadline is wel krap.
2: Ja.
1: Dus
2: ja,
1: we moeten met alle macht eigenlijk nog stemmen. Iedereen die dan misschien met elke dag op een pleintje zit hier. En
0: heb
1: die
0: je
1: lust,
0: telefoon
1: die
0: erbij?
1: Nou, ja, die moet nou eigenlijk gewoon stemmen.
0: Hey, waar kunnen de,
2: nou vrij.
0: Ja, waar kunnen de mensen stemmen, Julianne?
2: Je kunt stemmen op voor.nl. Dan moet je eerst zeggen dat je op de voorbeeldverkiezing wil stemmen. Dan kun je je e-mail invullen. Dan krijg je een link in je mail. En dan kun je daarna 10 punten geven aan de rentmeester. Moet je wel even opzoeken.
0: Ja.
2: Staat niet bovenaan. Maar het zou echt heel top zijn als volk dat wou doen.
1: En als je nou een beetje kijkt richting de toekomst, zeg maar. Wat voor tijdbestek is het reëel dat de rentmeester van start gaat?
2: Nou, we zijn inmiddels echt al een IWTB bezig. Ik ben er 3 jaar bij betrokken. En in die 3 jaar is er echt een heleboel gebeurd. En wat we nu stonden, we zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Want wij hebben al bijna 6 ton aan subsidies binnen al. Dat is echt een heleboel geld. En daarmee kunnen we eigenlijk al bijna de lening opnemen die we ze graag zouden willen. Want dan daardoor en andere partijen ook vertrouwen in ons. Van nou, jullie hebben al zoveel geld binnen al. Dan moet het toch wel wat goed om. Dan geven wij jullie een goede lening. Dus we moeten nou allemaal bezig met schoongrondverklaringen, met pachtovereenkomsten, met de gemeente. En dan zou het

0: dan dat je op, ja, binnen die vijf plekken komen, in ieder geval dat je ook, ja, kaas maken op een bepaald geldbedrag vanzelf.
1: Dat zou echt heel erg fijn wezen, ja. Hey,
0: maak er een mooie dag van.
1: Ja, ja, dankjewel.
2: Yo, yo.
3: Doei.
1: Doeg.
2: Kijk, dan gaan we weer.
4: Je maas op de radio.
1: Ik denk ook dat er nog wel een rotondetje vrij is.
2: Ik denk het ook. Ja, ik vind het.
1: Voor wisselende vriend.
2: Toch een beetje een aanspreekbare rotonde wezen. Niet in ieder geval een lullig dingetje achter.
1: Ja, ik dacht van de akkers.
2: Ja,
3: we stonden in de fake.
2: We stonden weer in de fake. Nou, dit is weer radio, hè, professor en de Vries. Dit is weer hier een grote klerenbende.
4: Visser en de Vries.

0: kan niet passen natuurlijk. Dit moet wel bij de ene van de families horen. Of Jelies, maar in dit geval de familie Genoten. Goedemorgen, Harry.
1: Gedag, jullie.
0: Ja, gedag.
2: Is dit Harry vanaf Urk omdat het Urk een dag is? Of is dit Harry vanuit het Franse platteland?
1: Ja, jammer genoeg vanaf het Franse platteland.
0: Want je had er vandaag wel bij willen wezen?
1: Ik had er graag bij willen wezen.
0: Dus
1: dat wil ik eigenlijk ieder jaar wel. Ja. Sinds we van Urk al geweest zijn, is dat een van de dagen dat we toch eigenlijk wel erg graag op Urk zouden willen wezen. Wel van de week hebben we met het Urker Hoed aan de stoom. En in dubio, wat gaan we ermee doen? Trekken we het nog een keer aan op Urk? Of binnen we dan Fransen die op Urk komen om het te showen? Dat ja, willen we eigenlijk niet.
2: Ja, nee, precies.
0: Nou, ik denk dat je het... je moet er gewoon al pak je het af en toe even erbij, weet je wel. En dan krijg je toch weer als je klein beetje naar binnen bent... en dat je dan even over de pakken in en vreven.
2: Even weer de vibes.
0: Ja, even, ja. Dat je
1: en
0: toch weer even...
1: dan draaien we daar een volkslied op het draaieuro.
2: Ja.
0: Hey, maar hoe gaat het voor de rest, Harry?
1: Nou, we mogen niet klagen.
0: Nee?
1: Het gaat hier erg goed. Het is... We raken orde in de burger in het Franse leven. Dus aan de ene kant is dat positief, aan de andere kant negatief. Want de Fransen doen bellen van wat wij natuurlijk in een uur doen, doen de Fransen 3 uur over. Maar ja, aan de andere kant is het positief, want ja, jij een veel rustiger leven. Jij een veel mooier leven eigenlijk.
2: En ook een goed bestaan, want dat is ook belangrijk vanzelf.
1: We hebben een redelijk bestaan. De jongens die werken er nog wel bij. Dat was eigenlijk ook al dat we van Urk af gingen, was dat een opzet. Van ja, jullie zijn nog jong, dus jullie kunnen ook nog een eigen bestaan hier opbouwen. En dat is, die doen erg mooie dingen. Arm die doet erg veel in overkappingen. Jacob had ik erg veel bij een boer. Ja, dat zijn dingen die je lui op het leven schrijven bent en dat gaat voortreffelijk.
0: Hey, en nou is het, jullie hebben net het tweede seizoen alweer van de familie Genoten achter de rug, hè?
1: Ja.
0: Komt er een derde seizoen erbij, Harry?
1: Als ik het zo weet, dan zou ik een gelik doen, jullie zeggen.
0: Ja, maar zelf. Ja, maar
2: we verwachten niet. Ja.
1: Mijn oom Jan die zou zeggen, een klant is pas bevestigd als je de rekening betaald hebt.
2: Ja.
1: En aangezien bijna geen bevestigingen had over het derde seizoen, en er dan verder niks ondernomen is.
0: Maar in ieder geval,
2: zou
0: je stond er wel voor open.
1: Ja, het is wel een stuk makkelijker geworden. In het begin liepen we continu tegen problemen aan. Van, wij gingen wij moesten verder. En dan waren we niet afgestemd op die camera's. Maar nu gaat het toen een stuk makkelijker af. Je ziet wat er komen gaat en het is real life. Dus sommige dingen die laten we even wachten. Dan ben je, nou, als de camera is, dan doen we dat.
0: Ja.
1: Dus in dat opzicht zou het ons wel vergemakkelijken als er een derde seizoen zou komen.
2: Ja, precies.
0: Oké, maar we bellen natuurlijk op met een reden. Want er is een jullie hebben iets ter beschikking gesteld in het kader van een actie.
1: Ja, wij hebben voor de Alpe d'Huez. Hebben een vakantieweek beschikbaar gesteld. We zijn benaderd door Radio 10. Zit je in dat circuitje, dan kom je daar ook mee te maken.
0: Ja, dat is de inner circle, hè. Dus, word je wel een klein beetje in begeven.
1: Ja. Maar vrouwtje de Bot, die had voor een collega van de die Barg, gaat ze proberen een aantal keren op te lopen.
0: Goeie vriendin van Ari.
1: Nou, nee. Nee, in ieder geval, die collega die heeft dus een raal vuurtje overleven en kader daarvan binnen zijn veilingen staat.
0: Ja.
1: En toen binnen wij benaderd of we er ook wat aan mee wouden doen. Nou, wij zijn er zelf op het moment dat we hier naartoe verhuizen, hebben we natuurlijk heel dichtbij erin gezeten, dat Greep borstkanker kreeg. Gelukkig is dat allemaal goed gewoon, maar ja, bij hoeveel mensen gaat dat niet goed. En we willen graag mee helpen om dat onderzoek te ondersteunen. Dus toen hebben we een vakantieweek geheel verzorgd. Hebben we beschikbaar gesteld en geheel verzorgd. Dus inclusief eten, inclusief bij de hoed, inclusief alles erop en eraan. Zo gek kun je het niet bedenken.
2: Champagne.
0: Yes.
1: Bijna wel. Nee, een meet and greet met de familiegenoten na de tijd.
2: Wat wil je nou nog maar?
1: Dat is ook belangrijk.
0: Ja. Dan is het voltooid.
1: Ja, dus en daar kan op een beunen worden.
0: En hoe doen de mensen dat?
1: Dan gaan ze naar vakantieveilingen.nl en dan staat er bovenin staat er een balkje in de QR Radio 10. Kun je aanklikken en dan staat er ook de QR gelijk zien waar wij zitten. Want er is toch een vijf items ook, dat we elke keer een item bijzet. Wij zijn er sinds gisteren binnen we erbij zet. En het duurt er dan een maandag, kan er op een beun worden. En dan gaat hij eruit.
2: Dus jullie stellen dat compleet belangeloos beschikbaar voor de actie vanuit de Radio 10.
1: Ja.
2: En voor de mensen dus om mee te doen naar vakantieveilingen.nl en dan klikken op Radio 10. Dan staat jullie's item erbij.
1: Ja.
2: En daar kan geld op gebeuren worden. En dat is allemaal voor het goede doel.
1: Allemaal voor KWF.
2: KWF Kankerfonds, ja. Ja. Nou, super, Arie.
0: Arie, wij gewoon hier lekker elke dag vieren. ik zou zeggen, voel.
1: Ja,
0: dus, we zullen er goed van genieten. We zullen af en toe nog misschien nog wel even aan je denken. Nee, ook niet trouwens, maar...
2: Nee, we wensen jullie daar ook een mooie dag, Arie.
0: Ja.
1: Dat hoop ik ook.
0: Oké.
1: Ik wens ook een aardige mooie dag toe, want we spreken en gaan nog.
2: Goed zo, yo.
1: Is goed. Yo.

0: het is de klok van 10:30. En dan is het alweer tijd voor onze columnisten. In dit geval is het Janine Hoefnagel. Ik ben altijd geneigd om jouw naam je Frans.
1: Janine.
0: Met, net als Harry Grote.
1: Ja. Ik moet wel zeggen, het is een naam die op heel veel manieren uitspreken wordt.
0: Ja. Maar hoe wil je zelf het liefst?
1: Ik heet gewoon Janine. Ik ben benieuwd naar Janetje.
2: Ja. Ja. Ik ben nog gewend om er een SJ van te maken. Ja, dat, ja. Janine.
1: Wordt wel eens Janine zegt. Of Janine. Sjaan, nummer mijn broers en zussen. Je kunt er van alles van maken.
0: En je luistert er overal naar.
1: En een vreemde zegt Janine.
0: Janine.
1: Ak. Ja. Dus,
2: maar we moeten dus eigenlijk zeggen, als we goed willen zeggen, Janine.
1: Ja. En dat was toen al aardig hip, want ik ben de oudste Janine op Urk. Er is nog een Janine, die is even jonger als mij. Maar mijn moeder hield van even een naam, even wat aparter. Dus in ons gezin komen een aantal namen vuur. Waarvan mijn moeder echt de trendsetter was.
2: Masha, toch?
1: Masha, ook ja. Maar hoe zit Joshua? Dat was ook de eerste Joshua op Urk. Nou, stikte van de Joshua's.
2: Jullie zijn trendsetters.
1: Ja, jongen, echt. Dat vonden we toen niet leuk. Want ik weet nog dat toen ze Joze Beuren werd. En toen kwam ik uit school, smiddags. En toen onze harem, die kwam mij tegemoet lopen. En die zegt, je moet er naar mijn opoe, want mijn moeder net een baby kregen. En mijn eerste vraag was, hoe heet het dan? Toen zegt hij, Joshua. Toen zeg ik, Joshua? Toen dacht ik, hoe kon ik dit vertellen in de klasse? Dat was echt mijn eerste gedachte. Want daarvoor waren ook al een aantal aparte namen de revue passeerd. Dus ja. Dan.
0: Het is een klein traumaatje zit er waarschijnlijk.
1: Ik zat in de klas met allemaal Stevens en Jacobs. En gewoon Piet, Jan, dat.
2: Ja. Maar jullie binnen zelf het ook aan het verkleinen. Want ik hoorde je net zeggen, onze Joos.
1: Ja, dat klopt. Iedereen en onze Mas. En onze dus, Lu. En onze Pris.
2: Ja. Maar toch
1: dat
2: makkelijker.
1: Klopt. Ja. Zo in de volksmond is dat gewoon toch zo gruwd.
2: Ja.
0: Nou, Janine. Janine. En je terug naar de kolom. Wat was de inspiratie?
1: Nou, onze vakantie.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Er is menig vakantie uit te pikken mezelf.
1: Ja. Je bent jaloers, hè?
0: Ja, nou hoor.
1: Nee, wij waren op vakantie geweest, maar toen vul het mij op. Bij ons gebeurt er langer wat.
0: Ja.
1: Dus ik had de hoop dat dit een vakantie zou wezen die eens een keer normaal zou verlopen.
0: Maar desal niet.
1: En toen ging ik erover nadenken. En eigenlijk de laatste paar vakanties, dan is het allemaal mijn man die
0: wat
1: de oorzaak is van
0: iets.
1: Dus daar gaat mijn column over. En ik moet even noot toevoegen. Het is echt een lieve skat hoor. Maar dat komt er nou zo direct misschien een beetje een.
0: Maar hij heeft een gebruiksaanwijzing.
1: Nou ook wel trouwens. Zoals alle mannen. Maar,
0: Pardon. Nou, mensen, niet, ik zou zeggen, goed weekend.
1: Hij is nou in deze column even het vuurwerk van mijn spot. Ja. Maar dat moet je gewoon even met de knipoog nemen.
2: Nou, we gaan uit je column.
1: Ja, is goed. Onze lang verwachte vakantie naar Spanje sting voor de duur. Na intensieve vuurbereidingen was het eindelijk zover. Even 10 dagen, helemaal niks. Nog wel duizend en één dingen al verwarkt voor vertrek vanzelf. Van tja, je kamer moet er wel knap uitzien als een vliegtuig neerstort. En op de valriep moet er toch nog een koffer bij je kacht worden, want je weet er nooit wat het weer doet. Beter mee verlegen als omverlegen, ommers. En vanzelf nog op de koffie bij onze kleinzoon, die op de dag van vertrek jarig was. Dat mogen we niet missen. Nog gang 3 pakketjes te duur uit, die na de vakantie niet maar retour konden. En bovendien op de valriep het hele huis omhaald voor dat ene lekkere jessie wat onmisbaar is op vakantie. En dan heb ik het nog niet eens over de last minute vragen die je pubers op je afvuren, over dingen die ze al langer op een zag moesten houden. Zonnebrillen, petten en zo. Van die dingen die je in de winter niet gebruiken, zeg maar. Afijn. Zaken waar de meeste mensen zich wel in zullen erkennen. Na een voorspoedige vlucht kwamen we aan in ons mooie huisje. We hebben het geluk in dat de ouders van onze schoonzoon Maarten daar wonen. En dat binnen zulke schatten het konden wel erkers wezen. Ze hadden al boerskippen voor onze doon en een uur auto geregeld. Dat is heerlijk als je s'avonds laat aankomen. De eerste paar dagen leek onze vakantie ook te verlopen zoals we het droomd hadden. Maar bij ons gebeurt er altijd wat. En tegenwoordig is er vaak mijn lieve man die roet in het eten gooit. Ik zal even een paar voorbeelden geven. Een paar jaar geleden kreeg hij vlak voor onze vakantie een gescheurde aorta. Maar daar kon hij niks aan doen vanzelf. Onze kleintjes gingen even goed voort met onze groten, dus dat was opgelost. Vorig jaar, toen we met de volwassenen van onze gemeente een weekendje weg waren, vandaag die ziek en moesten we aarde trogen. Een paar maanden geleden gingen we met z'n tweetjes voort en kreeg je een dag na aankomst longontsteking. Wegvakantie. In Spanje ging het deze keer een paar dagen goed, maar toen begon het geduvel. Hij had dinsdags opeens een slangetje in zijn ogen, zoals hij het noemde. Ik keken, maar ik zag niks. Het ging niet weg, maar je winnen eraan, zei hij. Hij hoefde in de vreemde niet naar een dokter. Zaterdag ochtends had ik even een ontbijtje op bed geregeld. Maar onder het eten merkte ik dat hij wat op zijn leven had. Nou, vooruit met de geit, zeg ik. Ik zie nou maarslangetjes en ook zwarte vlekjes, bekende man lief. Ik verscheurde een beetje en probeerde eerst nog de zaak luchtig te houden met uitspraken van zijn bestie, zoals wat vanzelf komt, gaat ook vanzelf weer weg. Maar dat werkte nou niet. Ik zag dat hij echt ongerust was en we besluiten even thuisarts.nl te regelen, te raadplegen. Zijn symptomen wiezen op loslating van zijn netvlies. Iets wat genetisch is en zowel zijn va als zijn moe ook gehad hadden. Bovendien had hij een sterke oogafwikking, wat het risico nog verder verhoogt. Nou, je voelde hem al aankomen. Wij verdaagden in de Spoonse medische malle molen. Want behandelen binnen 24 uur was strikt noodzakelijk. Zuchtend kliende ik me aan en zien tegen de kinderen dat ons beloofde uitje van die dag niet duur kon gaan. Ze namen er goed op, want ze binnen erg gek met de luizenva. We rieden naar de kliniek in waar ze een Nederlands sprekende dokter zouden hebben. Maar die had niet de juiste apparatuur en stuurde ons naar het volgende kliniek in. Bij kliniek nummer 4 kregen we het idee dat we bijdroegen aan een vreemd spoonsverdienmodel. En besluiten we op advies van een adellijke assistente naar een echt universitair ziekenhuis in Valencia te gaan. Onze Nederlandse maat, die de taal vloeiend sprak, beun aan om mee te gaan, wat achteraf een goed idee bleek te wezen. Hier waren we zelf niet uit te komen. Afijn, na lang wachten in een onderzoek door een oogarts, bleek hij een gaatje achter zijn netvlies te hebben, waar vocht in de keumen was. Het kon geen kwaad, maar het kon wel weken duren voordat het over was. Later zien de elke dokter hetzelfde, dus dat was een geruststelling. Maar afijn, je hele... Ja, je moet het toch even checken, hè. Ja. Je weet het nooit met die Spanjaarden.
0: Met niet te vertrouwen.
1: Afijn, je hele zaterdag naar de menoxie. Hij eten proberen goed te maken met een lekker etentje, hoor. Maar ik heb gezegd dat hij de volgende keer niet maar mee mag.

0: Ja, dit is toch een geschikt item voor op elke dag is natuurlijk. Na je album van de band Urkerband, Ordan, ben aan de lijn Ruben. Goedemorgen, Ruben.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik probeerde je natuurlijk al een half uurtje te bellen, maar...
1: Ja, je wordt er niet goed van, zo'n Urkerbroek. Dan voelde je telefoon dat niet even.
0: Nee.
2: Ja, dat trillen voelde je mezelf niet.
0: En als je greep, wat hangen ze in je aan?
1: Nou, dat nog niet. Ik ben nog druk aan het wachten op de vrouw. Dus
0: Ruben, het is de gelegenheid. Is dat jullie voor het eerst toch een EP uit te brachten hebben?
1: Ja.
0: Is toch een mijlpaal te benoemen in het bestaan van Ordan?
1: Ja, het zat er vanzelf van aan te komen. Want we zijn al een lekker tijdje bezig met nummers schrijven.
0: Ja.
1: Ja, en dat moet toch een keer uit te brachten worden. Dus... toen denken we, waarom we niet voor elke dag?
2: Ben je er vandaag ook aardig gestoren trouwens, op elke dag?
1: Nou, ja, er was een plan, maar ja, dat weet je
0: nee, dus.
1: Van op zijn lekker vaag weer allemaal en uiteindelijk niks doen. Maar misschien dat we toch in één keer wel aangestoren.
2: Kun je toch gewoon je gitaar pakken in...
1: Ja, daarom.
2: Hartstikke idee.
1: Er is altijd wel een plek in te vinden om even wat te doen.
0: Ja
2: pop-up live Ordan.
0: Hey, we gaan de nummers over, want het is natuurlijk, zoals jullie, de leuze karakter is natuurlijk de Rikertal.
1: Ja, nou, wij proberen gewoon zoveel mogelijk verschillende onderwerpen aan te raken mezelf. Maar gewoon voornamelijk in dit album over investeren in je geluk. Wij zijn niet laag van het zorgen dat je gelukkig bent en in stap nou met al dat geld en zo. Nou, en daarbij wat nummers over poer en over de jacht. Nou ja, dat zijn dan ook wel de basisdingen die je erin moet hebben, zeg, als je een Urkerbandje bent.
0: Zit er ook nog een biografische betekenis in van ieder van de band? Van
2: persoonlijks?
0: Verwarkt is?
1: Ah, liever in de vis zelf. Van de eerste dat we dat nummer schreeuwen, dus denk Jan in de vis.
0: Ja.
1: En toen is Jan de vis uit de grond en denk van, nou ja, dan moet toch iemand die taak op zich nemen. Dus toen ben ik maar in de vis vandaag.
0: Ja.
1: Dus nou, alles heeft wel een klein beetje in een lijntje nog, een referentie nog, hoe zeg je dat?
2: Bedoel je er nou mee te zeggen dat er een naaie versie is van liever in de vis?
1: Ik heb hem nog niet teleurgesteld dan.
2: Ik heb hem nog niet teleurgesteld.
1: Dat vind ik, dan moet je die eerst eens aanzetten zo.
2: Dat meneer, we hebben een anger nummertje op het oog om zo direct even te draaien. Maar het moet wel van het moet een nightnummer wezen.
1: Ja, dat kan. Nee, maar hij is iets van night. Het is niet een heel nightnummer, maar hij is wel verbeterd.
0: Oké.
1: Vergeleken met wat er al op steekt, dus dat is mooi.
0: Hey, je begon luisteren met een Klaarstone Poestok, hè?
1: Oerstok. Ja, dat is hem, ja.
2: Ja, wacht even.
1: Persoonlijke favoriet, denk ik.
2: Is dat jouw persoonlijke favoriet?
1: Ja, ik denk het wel.
2: Want?
1: Van deze vijf nummers in ieder geval.
2: Ja, maar dan ben ik toch benijfd zelf.
0: Nou ja, het klinkt... er zit een lekkere... dat cadans, ritme.
2: Oké.
1: Okay. Een ritme, een
2: solootje. Ja. Hey, Ruben, we wensen je een mooie dag.
1: Ja, jullie ook.
2: En hij draait al. De poestok.
1: We gaan het door.
2: Oké, de groeten hè.
1: Yo.
2: Yo, hoi.

0: dit betekent dat er iets... Hoe heb je dat? Wat, er was dat er gebeurd.
1: Nee, er is wat los.
0: Ja. Of het onheilspellend is, maar het geeft wel een gevoel van verwachting. Ja. Hey, goedemorgen. We hebben aan de lijn natuurlijk onze welbekende en
1: correspondent
0: ter plaatse.
1: Commentator.
0: Rikkelt Paskamp. Ja. Goedemorgen, Rikkelt.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, mannen.
0: Je bent onderweg naar Urk, neem ik aan.
2: Zeker, elke dag. Ja, het vaste prikken, ieder jaar. En ik schiet zo in op de Urkerboot. Half 12.
1: Het parkeerterrein is voller, Rikkelt.
2: Wat zei je?
1: Het parkeerterrein is vol.
2: Parkeerterrein is vol, oké. Nou, ik bied altijd wel een gooitje te vinden
0: ergens. Hey, wat ben je voor de rest je plannen dan op Urkerdag?
2: Nou, eerst niet varen met Urkerboot, met die mooitjes die dan weer aankomen als waaiend, zeg maar. Dan kun je meestal de mooiste foto's maken. En vanmiddag doe ik even een rondje over het dorp en schiet ik hier en daar wat plooitjes.
0: Ja, ja. Je gewoon echt puur voor de fotografie hierheen.
2: Ja, het gaat om de fotografie. Ja. Het verhaal erachter is natuurlijk bekend. Dus daar hoef ik niet meer mee aan te komen. Dus ik maak wat foto's en probeer die aan wat kranten en wat websites erop te plaatsen.
0: Je zit er nou gewoon een beetje aan het aanskarrelen, zeg maar.
1: Hij is aan bijsnabbelen.
0: Je zit ook zwart, Rikkelt.
1: Het is een
2: skarrelor.
0: Skarrelor. Ja. Hey, Rikkelt, je had van de week had je een scoop. Maar die kon je naar een squid. En die verdacht uiteindelijk ook te plaatsen bij de plaatselijke krant. En in de podcast. Hey, maar... En dat was over dat misschien wel een geschikte kandidaat zou kunnen wezen voor de SGP als vierde wethouder.
2: Precies, ja, precies. Ik wilde hem graag bij jullie droppen, maar jullie hadden vorige week natuurlijk geen uitzending. Dus ja, toen moest ik op een andere manier wat zoeken. En ik ken nog wel wat maanmensen in de media op werk. Dus dat was gauw vonden. Nee, het zit zo. Ik was twee weken geleden op reis voor de stichting Boniza. En daar zit in het bestuur dominee Anton Egas, emeritus predikant Christus-Gereformeerde Kerk, en woonend op Urk. En we gingen daar een paar projecten bezoeken van Boniza, maar onderweg natuurlijk van alles bespreken. En toen kwamen we te spreken over de Urker politiek. En toen zei hij zo van, ik zou het best leuk vinden om daarentegen wethouder te wezen op Urk.
0: Ja, oh, dus het is echt op eigen woorden gebaseerd.
2: Absoluut, absoluut, ja. Absoluut. Als je dan hem vraagt, zal hij het ook beamen. En hoe langer ik over dat idee nadenk, hoe beter ik het eigenlijk vind.
0: Je probeert hier nou een beetje het politieke proces een beetje...
1: Hij probeert echt te beïnvloeden.
0: Te sturen.
2: Nou ja, ik heb natuurlijk wekenlang bij jullie die leestrekkers samen hebben die aan de tanden voelt.
0: Ja.
2: En het proces daarna is natuurlijk ook zo leuk. Als je een coalitie gaat vormen en wie gaat er wethouder worden. En SGP wil natuurlijk nou voor het eerst in de geschiedenis 2 wethouders leveren. En ja, mijn ervaring is dat de plekken waar ze 2 wethouders leveren, Barneveld, Neder-Betuwe, dat die mensen niet erg op elkaar moeten likken. Dus zijn nu met Wilco van Klinken, hij is een jonger iemand. Waarom zet je er dan geen wat ouder, ervaren iemand tegenover?
0: Ja.
2: Want Egas is zeker ervaren in de gemeentepolitiek. Hij had jaren in Werkendamme woont, was door raadslid en ook wethouder.
1: Ja, ja. Rikkelt, denk je nou niet dat het al lang in kannen en kruiken is?
2: Ja, dat weet ik niet. Zover kan ik niet kijken. Ik heb wel zijn namen erop bij het bestuur van de SGP.
0: Ja.
2: Want ik begreep dat je, als je in aanmerking wil komen, moet je solliciteren.
1: Ja. Nou, gaat hij dat doen? Gaat hij dat doen?
2: Nee, dat doet hij niet. Hij gaat niet solliciteren.
0: Hij moet er vroeger worden.
2: Als ze me vragen, dan wil ik het graag in overweging nemen en bespreekbaar maken.
1: Hij is natuurlijk gewend als dominee om een beroepingsbrief te krijgen.
2: Precies, ja.
1: Ja, toch? Ja.
2: Als ze een beroep op je doen.
1: Ja.
0: Is ook op
2: alleen, kijk nou eens even naar welke kandidaten er nou naar voren komen. De SGP heeft al een jongere dan, die Wilco van Klinken. Het CDA zet een vrouw naar voren. De ChristenUnie, ik denk dat Albert middelbare leeftijd is, Albert Woord.
1: Ja.
2: Dus ja, dan zou er een ouder iemand best bij passen. En bovendien is Egans wel een figuur die jong en oud aan kan spreken. Hij had natuurlijk zijn jaren op werk, toen hij dominee was, had hij heel veel voor de jeugd gedaan. En daar ook acties voor ondernemen. Dus ja, ik denk dat hij zeker zo'n portefeuille als onderwijs of jeugdzorg, dat hij die zeker kan dragen. Bovendien haal je met die een hoofdbestuurslid van de SGP in je gelederen. Dus je hebt ook korte lijntjes met Den Haag en met de fractie door.
0: Ja. Hey, maar Rikkelt, ik heb natuurlijk ook even geprobeerd om Tune Zoekstra een reactie van te krijgen. Ja. Maar zie je doen, of ze doen eigenlijk over de hele via de wethouder, eigenlijk tot op enige nog geen enkele uitspraak over. Waarom is dat zo? Is dat nou, legt er nou iets van beladenheid of zo? Is het te gevoelig nog? Wat is dat eigenlijk?
2: Ja, nee, dat is gewoon het proces, hè, dat kun je net zo langer maken als je zelf wil.
0: Ja.
2: Er binnen geen regels voor. Sommige gemeenten die zitten al dikker met wethouders en een coalitie en die vormt. Maar op werk duurt het, ja, blijkbaar wat langer. Misschien wel omdat SGP twee wethouders wil. Dan moet je natuurlijk wel een reshuffle van de portefeuilles kiezen. En daar zit het misschien op vast dat een bepaalde partij graag een portefeuille wil. En dat anderen zeggen, ja, maar dat willen wij niet. Dus moet je tot een kanger zien te komen. En dat kan wel een paar weken duren, ja.
0: Ja, maar dat zat toch last van wethouders, de kandidaat aan zich?
2: Nou, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Een wethouder moet natuurlijk wel feeling hebben met zijn portefeuille die hij
0: krijgt. Ja, ook, ja. Ja.
2: En die moet er wel wat in zien ook. En ja, ik herhaal mezelf, maar er liggen natuurlijk grote vraagstukken voor Urk. Woningbouw, energietransitie, nu maar eens maar op. En ja, het moet wel een stevig college worden, denk ik, wat er nou aankomt. Die ook echt met een stevige hand dingen kan bereiken.
0: Ja,
1: we gaan het zien.
2: Zeker, ik ben op het parkeerterrein elke dag, maar dat staat inderdaad vol, ja.
1: Ja, ik had je waarschuwd, Rikkels. Ik had je waarschuwd.
2: Nee, maar is dat vol? Ja? Nee, ik gewoon 100 gemeentes en daarachter is nog wel een plekje.
1: Ja, vast. Komt goed.
0: Hé, hey,
1: ja.
0: Rikkels, nou, we zullen zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Maar in ieder geval jou een geschikte kandidaat te vinden. Om toch een klein beetje in het politieke proces hier op Urk, dat je daar een bepaalde... Zou ik het zeggen? Ja, stem in had hij,
2: de douwen, dat is leuk toch? Ja. Doen, een beetje van de buitenkant. Ja. Ja, dus.
0: Maak er nog een mooie dag van, Rikkels.
2: Ja, jullie ook, helemaal.
1: Oké, hoi.
2: Groeten, doeg.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tumult vanaf de bult. Dit is Urk FM.
3: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
4: Nou, bek hem wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: We kunnen geen contact leggen, geloof ik, met degene die we zoeken.
1: Ja, de meeste zijn er andere dingen aan de leus in hoofd, hè? Dan te wachten.
0: Terecht, die zitten niet te wachten op Visser in de Vries.
1: Nee. Ik kan, we proberen natuurlijk. Jan Anker. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje in de spel in het web, hè, van de elke dag. Je ziet hem overal met zijn armen zwaaien. En aanwijzingen te geven.
0: Nee, maar we proberen Jan zo direct nog wel even, toch? Als we nog een klein gooitje
1: hebben. Ja, ik ondertussen heb ik ook al een langere kandidaat proberen te bellen van het programma. Maar dat wilde ook niet lukken. Dus ik doe nog even een poging, Jan.
0: Oké.
2: Ja, goed,
1: met
2: Jan.
1: Oh, dat is echt
0: niet te geloven.
1: Als we het voor het echtje gewoon, dan pak je gewoon op. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen,
1: aan
2: de radio.
1: Hey.
2: Ik heb hem.
1: Ja, want je zit er ook nog natuurlijk een klein beetje in je rol. Zo lukt het van je veilingmeester toestaan.
2: Ja, dat is eenmaal, andermaal is het, hè?
1: Ja.
0: Hey, Jan, hoe loopt op dit moment elke dag?
2: Nou, ik stond hier bij het pleintje van het museum met de spulteun, de Urke spulteun, die door menig Urke bedrijf is gesponsord en mede mogelijk gemaakt. En hier is het een fantastische sfeer.
1: Ja, begint de zaak al een beetje vol te lopen in het oude dorp?
2: Ja, het begint zeker vol te lopen. Dus dat is, het is hier, en het verbaast me hoeveel volk toch in het dorp is het natuurlijk. Want ja, hij geeft fantastisch weer aan, hij geeft strand weer aan.
1: Ja.
2: Ja, en dan...
1: ja, het is geen erger goed, klimaat.
2: Nee. Ja, nou, je maar rustig houden en die borrel een beetje niet te veel nemen, dan krijg je spiet dat je niet op je hoofd.
1: Ja, hey, wat is er zoal te doen? Wat is uiteraard alles is de moeite waard, maar zou je eruit willen pikken?
2: Nou, wat wil ik eruit pikken? Echt, bij het museum is veel te doen, op de haven is veel te doen. Je was een 12 uur, de erge boot. Kijk, ruim begrip.
0: Ja,
1: nou, daar is het boel te doen.
2: Wat ik wel het belangrijkste vind, kijk, de commissie die is de motivator van zijn de school in de kliedraag. Doen je goed aan, het maakt het weer leuk. En de pleintjes zelf, die moesten nou weer die vergunning aanvragen. En dat is eigenlijk zeer positief, is dat het lukt weer dit jaar. En dat is echt complimenten aan nog menig pleintje, die echt een sfeervol leuk pleintje neerzet. Wat ik van dochter gisteravond even zien en van dochter echt dat volk goed bezig is.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat mag tot tevredenheid van de organisatie.
2: Zware complimenten.
1: Zware complimenten. Ja. Hey, wat zat er voor jezelf nog op het programma?
2: Weer de misverkiezing vandaag. Dus we deden weer vanmiddag om 3 uur de misverkiezing bij het museum.
1: Ja.
2: De boot, dat is even de binnenhals van de dienstmaatjes. En sowieso samen wel met de gemeente Urk, ben als commissie wel ook zijn het draagvlak om de dag goed en leuk te organiseren. Dus ben ik al in mijn tijd en dan ben ik oproepballer.
1: Oké, okay, maar je had nog een schone Urke dame aan de zijde wat je over het eiland gaat flaneren?
2: Ik heb Jannetje naast me stonden, die moet hem er behapen allemaal wat er allemaal gebeurt. Want ja. Ze weet soms geen wat er allemaal gebeurt met me, van links naar rechts. die heb me nodig, ja. Maar ik heb ook Jannetje nodig.
0: Ja. Ja, maar Jannetje moet je vandaag even dealen dus met Iel Urk.
2: Nou ja, ik moet me een klein beetje wel dealen met die lark, ja. Zo is het achtervan.
0: Ja.
1: En jij maakt er nog een mooie dag van, Jan.
2: Ik doe me goed, jullie succes met jullie voor het programma.
1: Oké. Okay,
2: en mensen, schoenen naar elke dag en denk aan je eigen grenzen.
0: Jan, prettige zaterdag nog.
2: En goeiedag. Zaterdag. Doei. Hoi.
3: Je maas op de radio.
4: Nou, dat ik het bel voor door radio, hè, dat is niet de dagelijkse kost.
1: Door een gezonde spanning?
4: Nou, ik word er niet koud van.

0: Ja, en dan verborst me toch altijd, want we begonnen bij een andere lijn, Geert Meunen inmiddels. Goedemorgen, Geert.
1: Goedemorgen.
0: En dan, elke keer als ik je bel, ja, maar dan zit ik nog in een vergadering, dus we moeten wel even aan de bepaalde tijd afspreken.
1: Ja, maar, die vergadering loopt nog steeds, ja. Dus ik ben er even uit te lopen.
0: Oh, je bent er dus speciaal voor ons even een kleine onderbreking.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, maar het moet altijd op zaterdag geschieden bij Alai.
1: Ja, ons bestuur bestaat uit 7 man.
0: Ja.
1: En 5 daarvan ben bijna wekelijks en of zeer regelmatig nog aan boord op een voertuig. Dus ja. Ik ben actief visser, dus...
0: Het is gewoon een praktische noodzaak om dat te doen.
1: Ja, ja.
0: En dat wel op deze mooie, schone dag.
2: Ja,
1: ook dat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, gewoon een schema, en dat waar ik wel 1 keer in de maand komen bij een ganger. En dan is meestal de dorp de zaterdag van de maand. Dus ik let er bijvoorbeeld wel op, na Pasen of na Pinksteren, dat we dan niet op een zaterdag vergaderen, want dan jongens vanzelf, dus maandens... S'avonds of gewoon ze pas naar zie toe.
0: Ja.
1: Maar dat is de enigste wat ik bekijk. Voor de rest dan...
0: Kan het je niet heel veel leuk maken?
1: Nee.
0: Hey, Geert, want dat kwam me toch bovenop natuurlijk met alle dingen die de visserij te maken heeft. Kwam daar een verbod op de daggersbank nog eens bij voor Sleepnet. En hoe groot is nou eigenlijk die impact dan?
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid, er is nog geen verbod.
0: Oh.
1: Nee, gelukkig niet. Wat eraf staat en nou uitgeschreven is dat als je daar wil gaan vissen, want de Doggerbank is een van de Natura 2000 gebieden op de Noordzee. De Dreunenbank is er ook hier in de Friese front, dus we hebben er maar de

0: met elke 6 jaar een evaluatie. En nou wil dus de Raad van State, die zegt dat dat ook op de Doggerbank toegepast moet worden. Maar de Doggerbank is een internationaal visgebied. Daar gaat eigenlijk een gemeenschappelijk visserijbeleid vanuit de EU gaat erover. En dat is nou een beetje de juridische kwestie die op tafel legt. Mag een Nederlandse rechter in dit verband toch de Nederlandse minister verplichten om zo'n natuurbeschermingswetvergunningstraject in te vullen? Of moet dat via Brussel lopen? En ja, deze rechter, die, want nou zou het in theorie mogelijk kunnen wezen dat zo direct een Nederlandse visser dat een vergunning moet hebben.
1: Ja.
0: Die kreeg hem niet, omdat hij misschien te veel negatieve impact levert. En dat een buitenlandse visser daar gewoon kan blijven vissen, want die heeft niks te maken met een uitspraak van de Nederlandse rechter.
2: Dus als jij vindt je kotter om zou een katten, dan zou het muren geëerd.
0: Wat zeg je?
2: Als je je kotter zou een omkatten naar een langer laan toe. Alsof
1: dat.
2: Langere vlag, ja.
0: Wij hebben op park gewoon al veel kotters die binnen onder Deurse, Engelse, Belgische vlaggen. Dus ja, zelfs op park zouden we dus een stukje rechtsongelijkheid krijgen. Daar gaan wij niet van uit. Wij gaan ervan uit dat de minister, de staatssecretaris, in beroep gaat. En dat uiteindelijk toch aan het einde van de dag bepaald wordt dat hij er Brussel over gaat. En dat soort trajecten lopen we ook al. Dat is een beetje de frustratie ook van de visserman. Wij lopen trajecten met NGO's, met ministeries. Oké, dit is Natura 2000 gebied, dus dan moeten we bescherming toepassen. Op dit moment is, na overleg met allerlei partijen, is besloten om 30% aan te sleutelen. Nou ja, dan is er in zo'n NGO, Stichting Doggerland, die is het er niet mee eens, want die wil dat eigenlijk alles dicht gaat. En die gaat naar de rechter en die, nou ja, daar is dit de uitkomst van.
1: Ja.
0: En dat is de grote frustratie, want wij zitten met die NGO zitten we dus aan tafel, ook in het NOC-overleg. Daar maken we een overeenkomst mee. Oké, 30% wordt gesloten, dan hebben we overleg welke gebieden dat dan ben enzovoort. Maar dan is er altijd wel weer een andere milieuclub die stapt naar de rechter en die probeert op die manier nog weer verder gewoon de maatregelen af te laten dwingen.
1: Ja,
0: dat zien de boeren natuurlijk ook met zo'n Johan Vollebroek die altijd naar de rechter toe stapt. Nou, wij hebben in de visserij helaas ook niet of twee van die vaak door de postcode loterij gefinancierde clubjes. Van een paar individuen die ook wel weer de mogelijkheid zien om naar de rechter te stappen. En dan is dit de uitkomst.
1: Ja,
2: je loopt dus aan de ene kant aan, Tuggen. Er is geen één partij wat je mee om tafel kunnen. Er zijn allemaal plukjes van partijen wat je mee te maken hebt. En aan de andere kant, wat je uitleggen, Geert, is de Raad van State doet deze uitspraak. Maar zoals jullie het nou eens gaat, dan is het niet aan de Raad van State, maar is het aan de Europese Commissie.
0: Ja, nou in feite, de Europese Unie, ja, die gaat erover. Dus lidstaten die hebben met elkaar overleg. Want bijvoorbeeld die Doggerbank, die legt in de gebieden in vier landen. En er een aandeel in op die Doggerbank. Het grootste gedeelte is Engeland. Die is na de Brexit is die zelfstandig gaan opereren. Daarnaast hebben we dus een Nederlands deal, een Deurs deal en zelfs een stukje Deens deal. En die EU-vissers, die EU-lidstaten, die hebben overleg met elkaar. En die komen gezamenlijk tot een voorstel wat gedrogen is, ook vanuit de visserijsector. Dat wordt in Brussel dan aangekort en daar komt de wetgeving op.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, je wordt altijd geconfronteerd met milieuclubs die zijn, ja, ze willen eigenlijk alle bodemberoerende visserijen op die notie willen ze weg.
1: Ja. Ben je ook niet dus bang, Geert, dat je bijna een soort chronische frustratie
2: op gaan bouwen?
1: Ja, want dat gaat een beetje van het hier naar het andere.
0: Het is wel zo, ook dit voorbeeld hier, dat wij zeggen, jongens, we zitten in een OC-overleg. Er zitten ministeries, er zitten de windboeren zitten daar, de skifors zit daarin, de visserij zit erin. Daar hebben we het over energie, we hebben het over voedsel, we hebben het over natuur, want er zitten NGO's ook bij. En dus daar overleggen we over dat soort dingen. En dan is de frustratie wel dat er dus altijd wel weer een club te vinden is die naar een rechter stapt en zegt van...

0: Nou ja, dat moeten we op een andere manier doen. Die visserij moet ieder bal uit alle Natura 2000 gebieden. Ja. Niet maar overleggen over wie wel en wie niet en waar wel en waar niet. Nee, alles moet eruit, ja.
1: En wat brengt dit nou voor de visserman die dus dinsdag Eurvoort in op de Doggersbank wil gaan vissen?
0: Die kan maar gewoon gaan vissen. Die mag gewoon gaan vissen, dat is een enkel probleem. Want ten eerste is deze uitspraak nog niet definitief. We gaan ervan uit dat het ministerie, en we goede aanwijzingen voor dat het ministerie in beroep gaat. Dus dan komt het nog weer verder. En uiteindelijk zal er zelfs een toetsing door Brussel moeten plaatsvinden. Of het verplicht wordt dat een visserman die dan wil gaan vissen een aanvullende natuurbeschermingsvergunning moet hebben.
2: Ja,
0: dus die gaat sowieso een aantal jaren naar duren. En dan is het nog de vraag van hoe gaat Brussel ermee om?
2: Ja.
0: Dus wie er een naweek of eind dit jaar wil vissen, geen enkel probleem, dat kan nog steeds.
2: Ondanks alle frustraties is er een enige lichtpuntje te bespeuren in de compensatie van de bruinoge brandstofprijzen?
0: Dat klopt, ja. Wij hebben de staatssecretaris hebben een aantal weken geleden ook op werk gehad. We hebben een flink lobby kunnen doen. En uiteindelijk is er een 20 april een brief gekomen van het kabinet over maatregelen. En er is een visserij, wordt dat specifiek in een neunt. Met twee regelingen, een brandstofcompensatie op de korte termijn en weer een naaie subsidieregeling als je innovaties die je wil invoeren om energiezuiniger te gaan opereren. Die komt in het derde kwartaal, maar de brandstofcompensatie, er is 13,5 miljoen voor beschikbaar gekomen. En die gaat, wij maken een berekening, de inhoudelijke discussie moet nog een stuk in duur gaan, maar hij komt er sowieso met terugwerkende kracht op 1 maart. Want toen is die oorlog begonnen in het Midden-Oosten. Te zorgen dat die gasolieprijs van gemiddeld 55 naar gemiddeld 95 centen gewoon is. Dus er is een 40 centen verschil tussen. En er komt een regeling dat de Nederlandse visser gedurende 1 maart tot 1 oktober is de regeling dat hij die 40 centen gecompenseerd krijgt. Tot een bepaald maximumbedrag per voertuig. Om zodoende die 13,5 miljoen vol te krijgen. Maar het is zeker een enorm opsteker voor de vloot. Dat Silvio Erkens, de staatssecretaris, dit binnen het kabinet voor een kangere krijgen heeft. Absoluut.
1: En Geert, op Moezebeurs zeggen we nou dan: wordt het tijd om Jurgen Pak aan te trekken?
2: Hij is er tussenuit gewoon. Hij moet naar vader.
1: Ja.
0: Nee, ik moet naar vader. Hier de mensen nog hoor. Dus,
1: oh jongens.
0: Nee, ja.
1: Nou ja, dan wensen we je door succes, Geert, en bedankt even voor de toelichting.
0: Oké.
1: Yo.
0: Ja.
1: Hoi.
0: Succes, jongens. Hoi.

0: Ja, en dan is het inmiddels toch het doek gevallen, Mark. We hebben aan de lijn Mark Looms. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja,
2: wat maakt
0: de druiven zuur, toch? Dan?
2: Ja, is dat het gevoel of overdrijven we het nu?
1: Nee, zeker. Zeker degradatie is, dat is iets wat je niet wil. En dan zijn de druiven heel zuur. Doe je zelf, win je bij HC en heb je een goede reeks de laatste weken. En dan word je eigenlijk weer gereanimeerd. Hè? Dus uiteindelijk hield er iedereen eigenlijk al rekening mee. Maar je wordt toch weer gereanimeerd. En je gelooft er weer in en ze gaan er weer achter staan. En dan is het zuur dat het boek dan daadwerkelijk opvalt.
0: Ja, dan is het misschien net even nog extra waarschijnlijk dat je tegen je directe degradatieconcurrent vanmiddag op het programma staat.
1: Ja, zeker. Dus, we hadden ook natuurlijk contact met, we wisten wat er op het veld vorige week bij Excelsior gebeurde.
0: Ja.
1: En er stond een lange tijd dan 1-1. En dan denk je van, ja, weet je, hoe mooi zou het dan zijn? Zou het dan toch niet dat we dan op elke dag de boel bij elkaar hebben om uiteindelijk daar nog voor te vechten?
2: Ja.
0: Maar desalniettemin, de feiten liggen er gewoon. Volgend jaar naar de vierde divisie. Maar er zal toch na een verloop van tijd dat daar toch ook weer een blik naar naartoe gericht is.
1: Ja, zeker. En dat gaan we ook doen. En het is even slikken. Het is zuur. Met name ook voor de spelers en alles wat Urk een warm hart toedraagt. Ik heb ook tegen de jongens gezegd, dit moet je goed verwerken. Uiteindelijk hoort het ook bij de sport winnen en verliezen. We verliezen nu met z'n allen. We moeten zorgen dat we de rug rechten. En ons weer opmaken voor de vierde divisie. En gewoon laten zien. En dat begint vanmiddag, daar ben ik heilig van overtuigd, dat wij gewoon in de derde divisie in de derde divisie horen. Want dat vind ik echt. En we zijn al bezig met jonge jongens klaar voor het maken. En het wordt nu allemaal een beetje ondergesneeuwd door de degradatie. En dat is begrijpelijk. Maar we zijn met de verjonging bezig. We zijn stappen aan het maken. Alleen dat is dan jammer dat de degradatie daar daartussen komt.
2: Dus je durft wel te zeggen van het eerste elftal heeft er alles aan gedaan om dit te voorkomen?
1: Ja, zeker. Alleen, ik denk dat er geen één speler is binnen de selectie, maar ook binnen Urk, die zegt van, ik speel liever in de vierde divisie. Of wat zal mij het zorg zijn waar we spelen. En we zijn allemaal sportmensen en we zijn allemaal gasten die graag willen winnen. Ja, goed, en dat om verschillende redenen, hè, er is natuurlijk wel veel gebeurd, is dat niet gekomen wat we graag hadden gewild. En ja, daar moet je mee omgaan en daar moet je niet voor weglopen. Je moet nu de rug rechten met elkaar en zorgen dat we weer de lijn naar boven en dat begint vanmiddag.
2: Ja, dat betekent de Excelsior 31. Als die wil je winnen natuurlijk. En dat betekent voor Excelsior dat ze daardoor zich niet rechtstreeks plaatsen voor handhaving in de derde divisie. Dus dan betekent dat nog PD-voetbal voor hun, denk ik.
1: Ja, dat klopt. En we zullen er ook alles aan doen vanmiddag om...
0: om ze daarin te drukken.
1: Zeker. Want ten eerste, we doen onze sportieve plicht.
0: Ja.
1: Ten tweede zijn we verplicht vooral de mensen die altijd komen kijken om een goede wedstrijd weg te zetten. Er wordt vandaag natuurlijk ook afscheid genomen van een aantal spelers die stoppen. Ja, daar zijn wij gewoon verplicht. En we hebben allemaal een sport gehad. Dus we willen ook gewoon winnen.
0: Er staat nog wel wat op spel vanmiddag.
2: Heeft dat nog effect als Urk vanmiddag wint van Excelsior? Heeft dat nog effect op andere teams? Of heeft dat helemaal geen effect meer?
1: Dat durf ik zo niet te zeggen.
2: Nee, oké. Ik vroeg me gewoon nog zo even af, maar in ieder geval voor jullie betekent het, helaas zijn wij gedegradeerd, maar we gaan er wel vol tegenaan vanmiddag om gewoon die overwinning te pakken.
1: Absoluut.
2: We wensen je daar heel veel succes mee, Mark. En wij spreken elkaar volgend seizoen.
1: Dankjewel.
2: En ja, ik weet niet of je nog iets aan Urkerdag doet, maar dan wens ik je nog een hele mooie Urkerdag.
1: Komt goed, dankjewel.
2: Oké, hoi.
1: Hoi.

0: Ongesproken ben je de vijf op rij van ons gewend, maar we schuiven een klein beetje deur. Maar we hebben vandaag geen ontbijtje weg te geven. Maar wie we wel aan de lijn hebben is Ab de Schuur, oftewel Albert Snoek. Goedemorgen, Albert.
1: Morgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij bent toch eigenlijk, misschien officieel gisteren, is binnen de deuren definitief dichtgegooid van de Hommelen.
1: Ja.
0: Jij bent een periode van 15 jaar af te sleutelen.
1: Ja. Ja, moet nog even laden als ik eigenlijk ben.
0: Ja, dat...
2: Mag ik het... Ik wil graag even weten natuurlijk hoe je... Wat dit met je doet, maar... Het voelt ook een beetje als... En als ik het mis heb, moet je het absoluut zeggen. Ja. Maar het voelt ook een beetje als de handdoek in de ring.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. Dat is 100% waar.
2: Ja, maar ik had het liever niet gezegd.
1: Nee, maar ja. Ik had het ook liever niet te doen, maar ja. Het is hoe je het nou niet moet lopen.
0: Ik vond, je had een, nou dit was hem dan. Ik zag het natuurlijk, was al bij ons bekend dat je dicht zou gaan. Maar vond die foto dat je dus op de stoep zitten voor de Hommelen, vond ik wel illustrerend.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ik kan dus wat je zeggen van dat moet nog wel even laden. Zo zat je daar ook een beetje.
1: Ja, maar dat, ja, kijk, als ik volgende week die sleutels inleveren, verzetten, dan is het gewoon echt voorbij. Kijk, ik kan er nou nog in de hut lopen. Ja, dan zit je in een leren zaak, maar ja.
2: Maar achter die drie woordjes, vier, wat is het? Dit was hem dan, vieren, officieel. Ja, dit was hem dan.
0: Ja.
2: Daar zit een verhaal achter en ik weet dat niet zo goed wat je erover willen vertellen.
1: Ja, dat is te lang, dan kan ik een uitzending niet vullen, dus dat doen we dan maar niet. Nee, weet je, ik kan je nou wel weer ten treuren gaan vertellen hoe het allemaal in een kanger steekt, maar op een gegeven moment moet je gewoon loslaten.
0: Ja, dat begreep ik. En dan,
1: uiteindelijk ben je natuurlijk altijd de regisseur van je eigen leven, is mijn motto. Dus alles wat er gebeurt in je leven, dat ligt allemaal aan jezelf.
0: Ja.
1: Dus dat dit zo loopt is, ja, uiteindelijk ligt dat natuurlijk ook aan mij. Want ik ben degene die dan dat niet voor een kanger kreeg net, zeg maar.
0: Ja, ja. Dat gaat toch al best wel...
2: Gaat wel diep, Albert. Ja.
0: En maar, ik bedoel, dan neem je dus eigenlijk... een tegenwillend dank. Neem je dus afscheid van de Hommelen. En je ook nog andere opties overwogen om...
1: ik ben natuurlijk wel allemaal bespreken.
0: Ja.
1: Ja, dan op een gegeven moment houd dat gewoon op. Kijk, ik was in de veronderstelling dat ik de kok zou worden. En dat is dus niet gebeurd.
0: Nee. En dus...
1: En dan op een gegeven moment dan verlies je zeg maar een beetje de moed van het... dat je dan denkt, ja, wat moet ik nou?
0: Ja.
1: Kijk, en dan, het loopt natuurlijk ook niet zoals dat ik het graag zou willen. We mogen trouwens over omzet absoluut niet klagen. Laat ik dat even weer opstellen. Want ik bedoel, ik heb collega's die lopen altijd een beetje te mopperen. Maar dat zijn uit de toon. Niet alleen het, de manier waarop... Die worden steeds lastiger.
0: Ja, je bedoelt het om het gewoon bedrijfsmatig vol te houden.
1: Ja,
0: dus,
1: personeel. Zeg maar.
2: Er was niet sprake van te weinig omzet. Er is sprake...
1: Absoluut niet zelfs.
2: Nee, even nieuw kort. Er is een wijziging in eigendommen west van het paand. En daardoor dat je bepaalde beslissingen moeten nemen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan hoeven we er niet over uit te waaien. Maar
0: ik bedoel dat Albert ook bedoelt. Het wordt ook steeds moeilijker om... je moet wel personeel hebben. En je zag hen ook bij de Hommelen. En je ziet dat vaak bij je horeca. Continu vragen om volk.
1: Kijk, omdat bij ons natuurlijk ook dat die onzekerheid... En die onzekerheid in jaren duurt. Hè, ons gaat dat ook niet. Kijk, als je bij ons komt werken... Dan weet je dus eigenlijk ook dat je van die langere dag op straat komt te staan.
0: Ja.
1: Dat kan. Kijk, en ik heb vuurig Charles geschreven rond deze tijd van nee, dat gaat niet gebeuren en ik zal er alles aan doen om dat niet te doen. Nou ja, op een gegeven moment dan overweeg je constant je opties en dan...
0: Maar wat was er wel een manier dan, Albert, om op welke manier dan ook toch duur te gaan met de Hommelen dan?
1: Als die Hommelen duurder gewoon hadden, dan had die gewoon verkocht moeten worden aan een hanger. Kijk, en eigenlijk dat hield op een gegeven moment ook op.
0: Ja, ja.
1: Want als ik in de clinch zit met mijn verhuurder over wel eens niet eens, ik moet eruit, dan gaat ieder moment niemand die zaak kopen.
2: Nee, dan krijgt dat een negatieve bijklank. In dat
1: ik vuurige een paar weken geleden kreeg ik opeens een huurcontract toewiezen van 5 jaar. En toen dacht ik, ja maar overzeggen, dit wil ik ieder moment niet.
2: Ja.
0: Ja, maar de wil van jou legt dat dus ook een beetje, was ook een beetje weg dus. Om even los van even het perikel, maar om verder te gaan met de Hommelen.
1: Klopt. Maar kijk, als ik samen met mijn personeel vuurig ben en zaterdag met de nabor besluiten om niet verder te gaan.
0: Ja.
1: Ik ben ook afhankelijk van de hangar, hè.
0: Ja.
1: Er moet wel volk achter die bar. We waren ook steeds vaker dicht op de weekse dagen. Nou, daar binnen van die dagen, die kosten nou geld. Op een gegeven moment was het goedkoper om dicht te blijven op een maandag en een dinsdag als om huppen te gaan. Kijk, dat weegt allemaal wel mee. Kijk, in mijn volk, het is iedere week een strijd om je planning rond te krijgen.
2: Ja.
1: En dan moet ik zeggen, ik had de les wel een paar groeien. Want je kunt het eigenlijk wel vrijwilligers nemen. Kijk, en als dan, zoals vorige week en zondag, ja dan, die drokte zeg maar, en dan dat gedoe en dat gewidder en die bar. Ja, toen heb ik echt gezegd van, gewoon mij zo verder. Nou, dan zijn de twee die zijn van, ja man, laten we nog even duur zetten. Maar toen hebben we eigenlijk samen besloten om maar rond te steken, maar te trekken.
0: Ja, en je gooit je nou je blik richten op de snackdrive?
1: Ja, dat denk ik het laatste jaar sowieso al wel. Er lagen altijd mijn prioriteiten al wel.
0: Maar
1: ja, dat is altijd de komende thema energie insteken, ja.
0: Ja, ja. Maar je had nog overwogen om bijvoorbeeld eventueel vatten te gewoon op een andere locatie. Ik neem maar wat. Hè. Ik dacht dat
1: heel mee bezig geweest. Maar toen heb ik ook daarna twee dagen van mezelf lopen nadenken om te weten, wil ik dit?
0: Ja.
1: En toen ben ik er ook bij mezelf erachter gekomen van die problemen weer. Ik bij die allemaal heel. Die gewoon weer wat minimaal naar die nieuwe locatie.
0: Ja.
1: En de nieuwe locatie, dat was zeg maar toen er in de aanbezichter ook dan bekijken. Maar ja, dat, het is gewoon te groot en te veel gedoe. Dus ja. Ik ook eigenlijk nog twee dagen echt besluiten van, ik moet dit niet doen.
2: Maar heb je nog wel ambitie om ooit, niet nou, maar ooit toch wel weer iets in die geest te willen starten?
1: Ja, maar niet op werk.
2: Okay.
0: En wat je zegt, ook in je afscheid, corona het een bult verhangert.
1: Dat is 300% waar. Op aan corona, jongen, dat was gewoon. Dan kwam ik zaterdags die zaak inlopen en dacht ik van, ik heb hier gewoon mee omgekeken naar. Dat draaide als een tuin, die groep die wij toen hadden achter die bar. Nou, de helft op papier en hangen of zo. Nou, dat ging geweldig. Ja, en toen dat donderse corona, toen is ook de mentaliteit veranderd.
0: Ja?
1: Ik vind hem wel.
2: Ja, in welke zin?
1: Nou ja, dat de jeugd viel. Ik bedoel, vroeger was je van Zuiverdien die zin niks. En nou in je van Zuiverdien die durven ook alles te zeggen.
2: Een grotere
1: dus
2: bek.
1: Het is wel
2: dus
1: verhangerd, zeg maar.
2: Ja.
1: En alles is normaal.
0: Wat niet normaal is.
1: Wat eigenlijk niet normaal is.
0: Dus
1: dat is gewoon verhangerd. Kijk, ja. Er komt wel weer een nalichting aan, hoor. Want dat merk ik op de zaak ook wel. Die 15 en 16-jarigen, die binnen wel weer gewoon gezellig en leuk.
0: Je zegt dus eigenlijk dat die generatie dus die in de coronatijd, zeg maar, echt meer kregen nou in de luizen,
1: ja,
0: opgroeien, dat daar toch een soort van litteken zit.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Aha.
1: Dat vind ik zelf van wel.
0: Yeah.
2: Ja, maar dat hoort je ook, hoor.
0: Yeah?
1: Ik, en dan moet je zo horen, kan gewoon niet meer wel constant mee dealen. Dus op een gegeven moment gaat het allemaal turentjes staan. Ik kwam al bijna nooit meer in die zaak. Die liet ik al runnen, die reulie.
0: Dat zegt ook wel een beetje iets dat het eigenlijk je turen steen ook.
1: Op een gegeven moment gaat het je turen staan, ja. Yeah. Eigenlijk als je 10 jaar doet, dan moet je er lekker mee kappen.
0: Ja. Yeah.
1: Ik heb zelf, hoe lang is de corona geleden? Een jaar of 3?
0: Nou, het begint al 6 jaar al.
1: Oh.
0: Ja, 2020.
2: Nou, ja, wij zijn begonnen als Visser in de Vries. Toen
0: al. Ik ben ook een corona geval. Ja.
1: Jullie hebben ook een corona lid. Ja.
2: Wij ook een lid.
1: Daarom een leusterige in.
0: Nou, weet je, ik zit met. Weet je wat het is, hè? Even over corona. Weet je nog
1: van jullie gewoon therapie.
2: Ja, dit is echt therapie voor ons, Albert, absoluut.
0: Nou, in het begin van corona, dan namen we onze eigen plopkap mee. Weet je wel. Voor het geval dat je een hanger zijn gebezen. Ja, ja, ja. Zit ik me zo een keer te bedenken.
2: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Ja. Hey, Albert, ik weet niet wat je gaat doen vandaag, maar we wensen je nog een hele mooie
1: urkendag. Ik ga een dag in werk af, je gelooft het nooit.
2: Nee, nou ja, misschien snap ik het ook wel.
1: Nou ja, ik wil eerlijk, ik heb gewoon geen zin om constant die confrontatie met iedereen aan te rollen.
2: Ja,
1: dus
2: ja,
1: ik
2: heb
1: een dag in uit.
2: Ja. Nou, dan wens jullie een mooi dag in uit.
1: De vrienden en de ergens op mijn bult. Dus ik denk, ik smeer hem.
2: Ja, precies. Hé, hey, Albert, maak er een mooie dag van.
1: Komt helemaal goed. Okay. Hé, hey, jongens, succes met de show.
2: Yo, hoi.

0: Vijf op een rij.
1: Vijf op een rij moet een duur, want we zitten alweer bijna tegen de klok van 12. En ik denk dat we zelf ook nog wel even willen genieten van elke dag.
2: Uiteraard. En wij aan de lijn, Annemarie Bakker. Goedemorgen, Annemarie.
3: Goedemorgen.
2: Opgegeven deur Nadine Neentjes.
3: Ja, dat klopt.
2: We zitten de Ile damesploeg in.
1: Ja, dit is de Ile worstelen.
2: Wel. Het wordt worstelen hoor. Nou, want
3: ja, echt.
2: Almeen jonge dame, vrouwen vragen. Die,
1: ik ben op.
3: Die raken een beetje op.
2: Ja. Ja.
1: Hé, hey, maar Annemarie, is dit de Maasploeg of komt er nog maar volk?
3: Nou, ik zit niet bij jullie, de Maasploeg.
1: Och, heen,
2: we zijn overstapt naar een andere.
3: We zijn nou weer overstapt naar een andere Maasploeg.
2: Ook enkel vrouwen?
3: Ja, voor mij wel enkel vrouwen. Maar ja, misschien zie ik wel een man op, dus dat komt goed.
1: Gelukkig.
3: Want daar ben jullie wel aan toe, denk ik. Dat ben...
2: Ja, we zijn er toe aan vragen. Hey, hoeveel bier kun je op? En nog een orde te rogen.
1: Hoe is het met je gehoor? Ja, dat is een vraag. Nee, ben je gek.
2: Met je gehoor.
1: Ja. Annemarie, waar kunnen de mensen jou van kennen?
3: Nou, ik ben wijkverpleegkundige bij het Ankerlicht. Dus ik denk dat de meeste mensen daar mij daar wel van kennen. Ja, ik ken heel veel familie daarvan en heel veel cliënten. En ja, ik denk niet vandaar.
1: Getrouwd, verloofd, verkering, weet ik veel wat.
3: Ja, en misschien wel van afgelopen december ben ik getrouwd met Jan Willem. En toen had je dat stelletje, toch, die in het Erker was getrouwd op woensdag met al die gasten.
1: Oké. Okay.
3: En toen kwamen we op in het Erker Land op de vuurpagina. Nou, dat ben ik.
1: Dat is Annemarie. Nou, dan weet iedereen dat nou wie je bent.
2: Vraag.
3: Vaak als ik dat
2: zo, weet je, ben, mag ik ook even wat vragen? Goedemorgen.
1: Oh, Kees is er nog niet naartoe. Kees, wil je graag nog een vraag stellen?
2: Nou, wat is de leeftijd, Annemarie?
3: 23.
2: Oh, dat is betrekkelijk jong.
3: Ja.
2: En wijkverpleegkundige?
3: Ja.
2: Sinds kort? Of al, wat is daarvan?
3: Nou, ik ben nu net 2 jaar geslaagd. Dus 2 jaar eigenlijk. Ik ben gelijk vanaf mijn eerste stage ben ik bij de Talma blijven. En nooit maar voortgegaan.
2: Oké.
3: Okay. Dus ik werk er al 5 jaar en nu 2 jaar vast.
2: Oké, okay, dus carrière makend in het verzorgende sector.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: Nou Henk, gooi je gang, want je stond te popelen. Natuurlijk. Wat vind je aantrekkelijk aan iemand buiten het uiterlijk om?
3: Buiten het uiterlijk om?
2: Ja. Wat vind je echt een prettige eigenschap? Oh, ik wou dat ik dat had. Bijvoorbeeld. Misschien word je nou, niet jaloers, maar zou... Ja, ik wou dat ik daar iets maar van had.
3: Nou, ik denk iemand die echt wel zelf verzekerd is en dan in de zin dat ze snel keuzes kunnen maken. Daar ben ik soms nog wel eens een beetje piekerig over. Dus dat iemand echt gewoon kan zeggen van hier stond ik voor en deze keuze maak ik.
2: Nou, dankjewel.
3: Dus ik denk dat ik daar wel je leven kan lopen.
1: Echt zo slecht, zo slecht. Echt
2: nee, maar dat kun je er ook zo een paar, zeg maar, die dat eeuwen beurten in je nabije omgeving?
3: Ja, dat is wel een beetje cliché, maar dat ik verkeering kreeg dus met mijn man, die had dat. Dus dat ben ik op het huwelijk.
2: Ook, ja, was dat een van de vinkjes die je op af moest kruisen?
3: Ja, dat hebben we ook in de oude rol, dus is dat ook nog benoemd. Dus ja, dat is wel wat ik aantrekkelijk vind.
2: Oh, daar heb je benoemd in het... Je soort gelofte naar elkaar uit te spreken.
3: Dan heb je zo'n verholtje voor jezelf die dan even opstraat, die toen is dan trouwt.
2: Ja.
3: En nou, die vertelde dat aan.
2: Oké, okay, dus...
1: Het is een belangrijke eigenschap. Die je belangrijk vindt eigenlijk, zeg maar.
3: Ja. Ja.
0: Vraag 2.
1: Als je een vuurwerp zou moeten kiezen om jezelf te omschrijven of wat met jou te maken heeft, welk vuurwerp is dat dan?
3: Een vuurwerp die mijzelf kan omschrijven?
1: Ja, of die met jou te maken heeft of met je leven of...
2: Een vuurwerp. Ik moet er zelf ook over nadenken.
3: Ja, dat is wel een
2: die je persoon omschrijft.
1: Wat je aan de hand daarvan kun je jezelf omschrijven.
2: Oh.
3: Nou, vuurwerp is iets dat je gebruiken, hè?
1: Bijvoorbeeld. Moet ik een vuurwerp geven?
2: Nou, ik zou zeggen...
1: Nou, ik zou bijvoorbeeld een basketbal pakken. Oh, ja. Dat is wel een vaste lijn in mijn leven. Ik ben geloof ik vanaf mijn... Nou, wij zaten, Kees en ik zaten vanaf de minis al op basketbal. En ik ben het altijd blijven doen. Dus ja. Aan de hand van die basketbal kan ik iets over mezelf vertellen.
3: Nou, ik heb altijd op acro gezeten. En dat is eigenlijk ook iets wat mij wel omschrift. Want ik ben altijd nog wel een beetje, wat mijn moes over me zeggen, sterk gebleven. Dus ik denk een acro-packing of een zwempak. Want nou zwem ik heel veel. En dat kun ik ook... dat vind ik ook echt heel leuk. Dus ik denk dat mij dat zou wel kunnen opschrijven.
1: Maar wat bedoelen jouw moes dan met ik ben altijd sterk gebleven?
3: Nou ja, weet je, ik zat op acro en dan... Dan ben je bovenpartner of onderpartner en daar heb je best veel kracht voor nodig. En dat ik op de lager zat, dus eigenlijk op school dan... moet ik niet zeggen, mijn moes waren bang voor mij. Maar ik nam, ze waren wel blij dat ik in de moesgroep zat, want ik nam het over de lay op.
1: Ja, je kon iemand wel even fysiek aanpakken, zeg maar.
3: Ja hoor, ja, ja. Zeker.
1: Oh, oké, okay. Ja. Daar was je niet bang voor.
2: Ja, want... Nee, niet. De ongepartner, die inderdaad, die kreeg een paar boven.
3: Ja, je weet het wel van Denise.
2: Ja,
3: die ken ik wel.
2: Ik ken al in en outs van acro. Vertel mij niks. Maar in ieder geval, de heer acro zeker, zeer bekend. En, maar inderdaad, dus je kreeg er een potige lichaam van, laat ik het zo zeggen.
3: Dat ook, inderdaad, ja.
0: Vraag 3.
2: Wat was jongen het meest ongemakkelijke moment wat nog steeds, wat je met, misschien wel met de rode koontjes aan het drogen denken, of schaamrood neem ik aan, of van gênant.
3: Een meest ongemakkelijke moment.
2: Dat je denkt, als ik aan het drogen denk.
3: Als ik echt ongemakkelijk vond. Ik moet echt gewoon nadenken.
2: Is hier in één?
3: Ja, ik heb misschien wel.
2: Oh, wat?
3: Mijn moes die. Soms heb ik een beetje van die domme grappen. En dan moet ik dan om me lachen, zeg maar. Ja. En dan mijn moes die snappen dat gewoon totaal niet. En dan denken ze echt van wat bedoelt die? Dus misschien is dat wel een ongemakkelijk moment.
1: Ja, ik heb er elke week mee te maken, Annemarie.
2: Ja, is hij maar niet zo.
1: Ik voel me zo ongemakkelijk hier soms.
3: En je dat wel kunnen met de kanger.
2: Ja, en je ook ongemakkelijk moment wat je zo te binnen schiet, denk?
1: Ja, ik heb wel een ongemakkelijk moment. Zeker. Ja? Zeker. Ja? Iedereen heeft die toch? Moet ik hem hier spreiden? Moet ik hem dealen? Zal ik hem dealen? Ja. Ik zat op de MAVO. Was je hoe oud was je? 13, 14?
2: Ja.
1: En vroeger word ik heel snel rood.
2: Ja.
1: Als ik wel ergens, als ik in het ongedaandag was, of ik had een beurt of wat dan ook, met Engels. Nou, dan word ik, scheurde ik altijd vol. Dan voelde ik me altijd zeer ongemakkelijk. En dan had je de Engelse leraar Hempenius.
2: Ja.
1: Ik denk bij velen van ons nog wel bekend. En die kon dat nog eens een keer onderstrepen. Want dan was hij het ergens niet meer eens of dan ging er iets niet goed. Hij gebruikt mijn zwakte.
2: Ja.
1: En dan had hij bijvoorbeeld zo'n borstel van het bord.
2: Ja.
1: En dan ging hij daarmee gooien.
2: Ja.
1: Dus als je iets niet denkt wat hij wou, niet wou of wat dan ook. Ja. Dan gooide hij met die borstel naar jou. En dan zette hij jou dus midden in de spotlight.
2: Ja.
1: Nou, als je een van die ongemakkelijke momenten, als ik die trog, dan is het zo'n moment.
2: Ja, oké. Okay.
3: Vroegering, ja. Ja, daar heb ik ook wel een moment van. Dat is echt heel ongemakkelijk. Ik zat op het Pieterzand. En dan heb je altijd van die boekpresentaties, weet je wel. En dat was ook toevallig bij de Engelse les. En een klasgenoot van mij, die moest een boek presenteren. En toen moesten we allemaal een vraag moesten mij stellen. En toen moesten ze in de laro van, Annemarie, stel die maar even een vraag. En ik was gewoon helemaal perplex. Ik wist niet welke vraag ik moest stellen. Toen vroeg ik, heb je boek ook een lezen? En toen zegt ze, nee, die heb ik niet te lezen. Nou, toen ben ik door de grond gezakt. Want zie, gaf die boekpresentatie vanzelf.
1: Ja.
3: En toen zei ze, naar aanleiding van mijn vraag, je boeken lezen. Dat is niet aan de lezen.
1: Ja.
2: Dus je stelde eigenlijk iemand
3: voor een blok. Ja, en dat vind ik nog steeds voor me schuldig.
2: Ja.
3: Dat was echt niet nog een makkelijk moment.
2: Ja,
1: dat kan ik me voorstellen.
0: Vraag 4.
1: Nou, hadden we het er net over. We hebben de laatste serie van Vijf op Rijn. En we dames.
3: Ja.
1: En nou, aan jou de vraag. Je bent een dag een man. Wat gooi je doen?
3: Ik ben een dag een man. Nou, ik zou nog wel eens... Nou, niet dat je daar per se een man voor moet een wezen. Maar dan zou ik denk met de kotter mee gaan.
1: Met de kotter?
3: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Niet dat ik daar per se een man voor zou moeten wezen, hoor.
1: Nee,
3: maar,
1: snap ik. Maar waarom dan...
3: Ja. Wel eens denken, wat zou voor beroep zou ik gewoon doen als ik een man zou wezen? En dan zou ik dat nog wel eens een keer willen doen, ja.
1: Ja, maar dit, hè, we weten allemaal, de wel een beetje in de hoek worden klappen vallen in de visserijen. Niet het allermakkelijkste beroep.
3: Nee, mijn vader die doet het zelf ook nog.
1: Oké. Nou, en dan toch met de kotter mee.
3: Ja.
1: En was
3: dat zou ik als vrouw ook nog wel een keer misschien willen doen. Dus.
1: Oh, ja, ik zou zeggen, als je dit nou zo wil zeggen, dan zou ik zeggen, waarom niet gewoon sowieso een keer mee?
3: Ja.
1: Ja, toch? Nou, grappig.
3: Dus ik denk dat dat het eerste is wat ik dan zou doen.
0: Vraag 5.
2: Vraag 5 is de vraag wat je over nou mocht denken natuurlijk. En dat is de muziekvraag. En dan is het natuurlijk zeer plezierig als er ook nog een anekdote...
1: Vooral
2: eraan vastzit waarom je dit nummer een keuze neemt.
3: Nou, ik had ze zelf Can't Take My Eyes Off You. En dat was hoe ze openingstijds, toen ze bruloft. Dus daar heb ik wel goede herinneringen aan. Als ik dat nummer weer hoor, dan denk ik, het was gewoon een topfiets van Waden. Waden met Islanders hadden wij onze bruloft in Van de Valk en Meloot. En dat was gewoon mega.
1: Maar dat nummer, je kiezen dat nummer als openingsdienst, er zit een reden achter.
2: Nou, ja, misschien.
3: Je bent op jezelf verliefd. Ja. Je kunt de ogen niet van de kanger afhouden. En vandaar. En wij dat kiezen voor onze openingsdienst.
1: Maar stond die nou bijvoorbeeld, stond dit nummer nog bij jou ergens in een of andere Spotify playlist?
3: Ja, want mijn man en ik die luisteren vaker van de Spotify en dan komt hij geregeld langs.
1: Oké.
2: En dan denken ze weer aan dat intense moment.
3: Dat intense moment met alle gasten om je heen.
2: Ja.
1: Toen kijk ik hem in zijn diepe blauwe ogen.
3: En toen denk ik, dit wordt mijn man.
2: Ik zeg Anne-Marie, hartstikke bedankt voor je bijdrage en openhartigheid. En we zien uit naar je volgende kandidaat. En hopelijk is dat een man. Maar we gaan nou in ieder geval afscheid van je nemen. Kondig je de plaat aan en maak er nog een hele mooie dag van.
3: Nou, een goed Pinksterweekend.
1: Kondig je plaat nog even aan Anne-Marie?
3: Ja, dit is Frankie Valli met Can't Take My Eyes Off You.

0: Ja, zit er weer op. En was toch ondanks alle weer een drukke uitzending, moet ik zeggen, Henk.
1: Hij staat goed vol. Mensen maken nog een mooie harde dag van.
0: Ja, tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.
2: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ommekieken.

0: Ja, daar binnen we weer met omkijken. Gewoon vandaag terug naar een datum uit het verleden op 22 mei.
1: Ja, het was half tot zwaar bewolkt met af en toe buien op de dag waar we het over hebben. De middagtemperatuur lag op 12 graden maar. Maar volgende week wordt het zelfs 20 graden. En op televisie kijken we naar Elf, naar Dirk en een muziekspecial rond Connie van der Bos.
0: En bij schoenhandel Visser kon je hem krijgen. De sensationele Zweedse klomp met buigzame en geluidsdempende zool. Dit is het Urkenijs en muziek van vrijdag 22 mei
2: 1987. Respect.

0: Of je nou naar de top 40 luisterde op Veronica op Radio 3. Of je keek naar top op Nederland 1 of naar Countdown van Veronica. Je kwamen ze overal tegen. Mel en Kim, de absolute topartiesten van begin 1987. Dit was een van de luizen hits. Dit was Respectable. Had op nummer 1 stond, maar was inmiddels teruggezakt naar nummer 37. Dit is Ommekeken, aflevering 9 van 22 maart 1987. Wat gebeurde er allemaal op die dag op Urk? In het archief van het Urkland hebben we weer duren zocht op zoek naar nice van die tijd. En Klaasje, wat is het eerste nice wat jou opviel?
1: Nou, het bedrijf Willem Bakker Visserijartikelen is gisteren helemaal uit te brand. De brand begon waarschijnlijk duur werk met een sleeptol, waarvan de vonken in een vat met teer terechtkwamen. Een brandblusser kon niet voorkomen dat de vlammen binnen de kortste keren om zich heen sloegen. De werknemers konden zich nog net op tijd uit de voeten maken. Inmiddels was de brandweer op de plekken van de brand te komen, maar die konden niks anders uitrichten dan de brand blussen. Het bedrijfspand was helemaal verloren. Een grote slag dus voor Bakker, maar gelukkig is het bedrijf later op Nijten gebouwd en bestaat het nog steeds.
0: Ja. De gemeente Urk zou geld op zee moeten leggen om de afslag van Lauwersoog in de toekomst te kunnen overnemen. Dat zijn sommige raadsleden als reactie op een brief van de provincie Groningen die op de agenda van de raadsvergadering steen. In die brief stelden de Groninger bestuurders vuur om de visafslag van Lauwersoog op termijn in de verkoop te doen. En toen wordt er gezegd, laten we gauw die afslag kopen, anders binnen we net als in Arlingen te laat. Dat was de mening van sommige raadsleden. Die Arlinger afslag was in de verkoop geweest, maar daar had Urk toen niet op reageerd. Wethouder Dirk Bakker die zegt niks in het plan voor Lauwersoog. Hij zei, de afslag daar is niet rendabel en wij gaan geen onrendabele afslagen kopen, zegt hij. Uiteindelijk zou zoiets vooral ten koste gaan van de Urkenvissers.
1: Een kop in het Urkenland blikt alvast vooruit naar zaterdag 5 juni, de dag voor Pinksteren. Want dan zou het weer Urkendag worden, schreef de krant. De commissie voor die dag is daar een paar jaar geleden mee begonnen en hoopt ook deze keer weer veel mensen in de Urkenklederdracht gaan. Speciale aandacht is voor banken, restaurants en winkels, waarvan de commissie hoopt dat het personeel op die dag massaal in het Urker gaat. En we weten inmiddels dat zo'n 40 jaar later Urkendag nog volop bestaat.
0: Zeker. De politie die vroeg speciale aandacht voor een inbraak aan de Nink. Door ontdekte een familie die een tijdje afwezig geweest was, dat onbekenden hadden innebruiken en daar hadden ze nogal wat bij verdergd. Zo was een bankstelreep voor de stroombult. Eerst dat vuilstort, maar dat vertalen we op zijn Urkers gewoon als stroombult vanzelf. En omdat het om een buitenlandsgezin ging, nam de politie de inbraak oog op. Omdat een en ander wel eens te maken zou kunnen hebben met discriminatie. Het Urkenland leek er al wel zeker van te wezen, want zo schreven ze, deze vernieling geeft te denken over de op Urk anders altijd zo hoog geprezen gastvrijheid. En de Kooijers lezen wel over nogen denken. Tot zover het eerste nice van het Urkenland van 22 mei 1987. In de top 40 sting op nummer 29 de ex-zanger van Culture Club, oftewel Boy George. Hier is Everything I Own.

0: Boy George met Everything I Own. Die hoorde je eerst. En daarna Don't Dream It's Over van Crowded House. Dit is ommekeken elke week. En dan kijken we te roggen naar het nice. En naar de muziek van een jaar. Zeg maar tussen de midden jaren 70 tot 2010. Het nice van Urk vanzelf. En dat doen we hier op Urk FM. Wil je wat meer van ons zien? Dan kun je ook even naar onze Instagram account gaan. Dat is simpelweg ommekeken. En dan vind je foto's, stukjes uit de Urkeland van vroeger en nog veel meer. En als je ons wat willen weten, als je een keer een reactie willen geven, dan kan dat ook via datzelfde Instagram-account. Laat je gewoon even een berichtje achter. We gaan weer verder met het nieuws van 22 mei 1987. Het Urkeland dat schreef ook wel eens wat over zichzelf. Op 22 mei 1987 hadden ze er alle reden toe, want de naaibouw van het naaibedrijfspand had scheurt al aardig op. Dat was het pand aan de Regel in de Nieuwe Wijk Urkerhard. De stalconstructie sting al bijna overeinde, terwijl het gedeelte voor de drukkerij kwam, dat was al bijna klaar. Een stalen balk bleek overigens te zwaar te wezen voor de kroonwagen, waardoor die bijna kantelde. Een nog zwaardere wagen die moest tulp schieten en toen lukte het wel. Een naaipand van het Urkeland wordt naar verwachting in september van 1987 opgeleverd.
1: En over het Urkeraad te spreken. De week groeide in langzamerhand kwam de vraag naar winkels en dergelijke. Bijvoorbeeld snackbars. En Willem de Boer at er al in naast Koningshof, maar om geen concurrentie te krijgen at Willem de gemeente vroegen of die de vestiging van nog maar snackbars tugen wou gaan. Maar de gemeente ging daar niet op in. De vrije vestiging van bedrijven is een recht van elke ondernemer en daar wou de gemeente niks aan doen, zei de burgemeester.
0: Een opvallend bericht, de vergaderingen van twee raadscommissies die waren vervroegd op verzoek van de commissieleden vanwege sportwedstrijden. De ene omdat er op dezelfde avond een basketbalinterland in de Skelp gespeeld zou worden tussen de teams van Griekenland en Nederland. En de andere omdat op dezelfde avond Ajax de finale van de Europa Cup 2 zou spelen. De commissieleden gingen akkoord met de vervroeging, maar het is de vraag of dat tegenwoordig ook nog zou gebeuren. Het bleef bij een eenmalige actie en de SGP die vroeg zich af of de commissie ook om andere dan sportzaken zouden worden vervroegd. Het antwoord daarop was nee. En trouwens, Ajax won die finale met 1-0.
1: En opvallend nieuws over onszelf. Tenminste, als je dat, je dat zou je denken als je de kop lokale omroep wil aan de slag gaan lezen. Maar het ging om een andere omroep, zeg maar onze voorganger. De Stichting Christelijke Urke Lokale Omroep was opgericht om op een legale manier radio te gaan maken. Tot dan toe maakte de oproep elke zondagavond radio, maar dan niet legaal. De aanvraag voor een vergunning ging niet gemakkelijk, want er moest heel wat geregeld worden. Wel was de aanvraag al naar het ministerie van Cultuur en Welzijn gestuurd. De gemeente moet zelf nog een apart onderzoek houden of er wel genoeg steun is voor de omroep onder de Urker bevolking. De politiek houdt de korten nog voor de borst en wacht dat onderzoek af.
0: En dat zou nog heel erg langer duren, weet ik. Ik kan me nog herinneren in ieder geval. Ondertussen hoor je het achtergrondkoor van Lionel Richie. Hij sting in de top 40 op nummer 21 met een nummer en dat heet Selah.

0: Whitney Houston, die knalde er toch eerder binnen op nummer 19 met I Wanna Dance With Somebody. En een paar weken later zou hij ook op nummer 1 komen. En het was een van de grootste successen van deze zangeres. Het is tijd voor het Nice van Buitenark. Want dat doen we ook elke week. Dan kijken we eens even wat er niet alleen in Buiten gebeurde, maar ook in de wereld om ons heen. Klaasjelle, wij binnen dus bij 22 mei 1987. Ik begin met Nice vanaf de vuurpagina van de Telegraaf. Daar zie je een grote foto van een breed lachende prinses Juliana en prins Bernard. En ze hadden ook echt reden tot lachen, maar ze stingen toe te kieken om twee reuzenpanda's welkom te heten in safaripark Beekse Bergen. Die zouden dan niet permanent blijven, maar tot eind september. Dat juist Bernard de panda's verwelkomde was geen wonder, omdat hij de voorzitter was van het Wereld Natuurfonds, die de panda in zijn logo had. Van de met uitsterven bedreigde beren zijn er op dat moment nog maar zo'n 800 in het wild, vooral in China.
1: En als je wel eens klagen over de prijs van de zorg, in 1987 was dat ook al zo. Een bezoek aan de huisarts ging maar dan 30 gulden per keer kosten. En dat moest wel, volgens de dokters, omdat ze anders niet genoeg zouden verdienen. Tegenwoordig is een bezoek aan de huisarts gewoon gratis, terwijl de rest van de zorg wel flink duurder is geworden.
0: Ja, en er was altijd wel wat te doen om de visserijen in de vis, niet alleen op Urk, maar in heel Nederland. Ook in politiek Den Haag was de vis beroemd, of liever gezegd berucht. Visserijminister Gerrit Braks die lag namelijk onder vuur omdat hij de aanpak van zogenoemde zwarte vis, die via de afslagen worden verkocht, niet serieus zou nemen. De Tweede Kamer was kwaad omdat het al bijna een half jaar geleden om een onderzoek vroegen hadden, maar tot dat moment was er nog niks van terecht te komen. In Haagse kringen worden al zelfs gefluisterd dat Braks wel af zou moeten treden. Dat viel achteraf van mij, hoewel het onderwerp visfraude hem in 1990 wel de politieke kop kostte.
1: In de wereldberoemde pianist Vladimir Horowitz treedt deze week op in het Concertgebouw in Amsterdam. De pianist wordt te zien als een van de allergrootste pianisten van de 20e eeuw, maar hij kwam bijna nooit buiten Amerika. Sterker nog, de tournee die hij nou doet in Europa is zijn allereerste hiero. Ook Amsterdam sting nog nooit op zijn planning. De concerten die hij in Moskou ding was een eer bijzonder omdat hij vanaf de jaren 30 niet maar in zijn geboorteland de Sovjet-Unie west was.
0: En dat was nou dus wel zo. Tot zover het belangrijkste nieuws van buiten Urk, ook van buiten Nederland. We gaan nou naar een plaat luisteren die legendarisch is, ook hier op Urk, want we eindigen wel wat met het thema van deze plaat. Ik heb het over Sailing Home van Piet Veerman. Is zelfs een paar keer nummer 1 geweest in de Bokkers Top 40 van Visser en de Vries. En ja, Sailing Home, de verhalen van de Zeevoort, stoere mannen, grote schepen. Dat dingen vanzelf wel goed op Urk. Het was een nummer 1 in de Top 40. En op Urk, ik denk dat het op Urk een dubbele nummer 1 dit was. Zo'n groot succes was het. Sailing Home in de top 40 van 22 mei 1987. En daarvoor, of daarna, moet ik zeggen, hoor je Terence Trent D'Arby met If You Let Me Stay.

0: Terence Trent D'Arby, hij maakte zijn debuut in 1987 met dit nummer, If You Let Me Stay. En hij zou er nog veel grotere hits scoren, zoals Wishing Well. Dat wordt weer een nummer 1 hit. We gaan weer naar het nice, naar een school die tegenwoordig niet meer bestaat.
1: Ja, het gaat namelijk over de Wilhelmina School. Want wat moest er nou meer gebeuren als die volgend jaar dicht gaat en gaat verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Hofstee? Dat was de vraag die de gemeenteraad moest beantwoorden. Dat het gebouw niet verder ging als school was wel duidelijk, maar wat er voor in de plekken moest komen was nog onbekend. Er waren twee plannen. Eén was het gebouw laten staan en er dan woonunits in bouwen met een paar aanleunwoningen erbij, vooral voor ouderen. En het tweede was het gebouw tegen de vlakte en ervoor in de plekken naaihuizen te bouwen. Een besluit zal nog wel even op zich laten wachten.
0: Het gaat aarde met het aantal inwoners van Urk, schreef het Urkeland. Op 1 maai van 1987 telde Urk, om precies te wezen, 11.931 inwoners. En dus nadert de 12.000ste met rasse schreden. Er waren op die dag wel maar vrouwen dan mannen op Urk. 6109 vrouwen en 5822 mannen.
1: En het was feest bij brassband Valerius, want het 50-jarig jubileum worden viert. En dat was opvallend, want al veel langer geleden was er al een muziekkorps op Urk met die naam. Al in 1898 was er al zo'n orkest, maar in 1937 wordt het opnieuw opgericht. En dat was voor Valerius de officiële oprichtingsdatum. En dus was het in 1987 het 50-jarig jubileum. Dat wordt uitbundig gevierd met een concert en een reunie van oud-spulers in de brassband. Ruim de 11 van die 50 jaar was Frits Bode al de dirigent. Een andere oud-gediende die nog altijd lid was van het bestuur was Jo Gersen, die al sinds de oprichting betrokken was bij Valerius. En vanwege dat 50-jarig bestond ontving de brassband het aan van wethouder Dirk Bakker de gemeentelijke erepenning in goud.
0: En vrijdagavond, dat was de vrijdag van 22 maart 1987, toen was het tijd dat de Urker watersportliefhebbers eindelijk de uitbraaiing van de Luizen jachthaven konden vieren. De opening die zou worden verricht door mensen van de watersportvereniging. En het had echt jarenlang geduurd voordat die uitbraaiing van de jachthaven een feit was. Het was nogal wat toegeslagen was om niet te kampen na te hadden. En ook de gemeente die werkte niet altijd mee. Nou, dat alles was nou achter de roggen en dat wordt dus gevierd op passende wijze, zo staat in het Urkeland. Maar dat het feest was, dat was wel duidelijk. Tot zover dit blok nice. Direct vanzelf ook nog het sport nice, een rangere nice over een surfclub. Ik heb nooit geweten dat we die hadden op Urk, maar daar hoor je ze direct maar van. Eerst is hier een mooie plaat uit 1987, van Gino Vanelli. Een Italiaanse naam, maar hij komt uit Canada. En het nummer heet Wild Horses.

0: Fleetwood Mac was een pooier inactieve West. Ze hadden wel ruzie met elkaar, die moesten ze nog even bijleggen. Dat ding is in 1987 en met succes, want de comeback single was This and Big Love. En die sting in de week van 22 mei 1987 op nummer 5 in de top 40. Het is tijd om te kijken naar het sportnieuws van 1987. Wat hij allemaal vonden, Pagelle?
1: Ja, het einde van het voetbalseizoen was weer in zicht. En dat betekende dus dat er weer veel successen gevierd werden bij SVU. De A1, B1 en de C1 werden kampioen. Terwijl de A1 en C1 ook nog eens in de finale stingen van de beker. De B1 moest het in de halve finale opnemen tegen Elburg, maar die verleurden ze met 2-0. En mijn vader had het over afgelopen 2 nummers al over een surfclub op Urk. En Urk stond dus bekend om zijn actieve verenigingsleven, maar soms gingen er ook wel eens verenigingen kopje onder. Zo ook dus de surfclub. Die besluit om de activiteiten op een laag pitje te zetten. Het komende jaar worden er geen wedstrijden maar houden, maar binnen nog wel 3 reizen naar surflocaties rond het IJsselmeer. Er waren 2 redenen voor het opheffen van de club. Er was te weinig animo voor de verschillende activiteiten en er wordt een watersportontmoedigend beleid gevoerd door de gemeente. Urker watersporters worden in de ogen van de surfclub in de kou laten staan om te voorkomen dat buitenstaanders naar Urk komen en de zondagsrust ontheiligen door op zondag te gaan zwemmen of te gaan surfen. De surfclub is nooit maar helemaal worden wat het ooit was. En Urk 1 aan te luizen een wedstrijd met 0-4 gewonnen tegen Drentina uit Emmen. Volgens het Urkeland had Urk best veel geluk dat het deze uitslagen is geworden, aangezien Drentina heel veel kansen hadden. Door een uitblinkende Henk Boer wist Urk de 0 te houden tegen de Emmenaren. Voor de wedstrijd had Urk nog een kleine kans op het kampioenschap, maar door de winst van Broekster Boys konden ze het kampioenschap helaas vergeten.
0: En tot zover het sportnieuws van 1987.

Mixed Emotions, het Duitsland You Want Love, Maria Maria sting nog in de top 10, maar had ooit op nummer 1 gestaan, een paar weken geleden. Wie wel op nummer 1 sting in de week van 22 maart 1987. Ja, dat was een nummer dat had alles te maken met een hele populaire tv-serie van die tijd, namelijk Miami Vice. De muziek van die serie wordt gemaakt door Jan Hammer en hij sting op nummer 1 met Crockett's Theme. Ze trekt nog een uur met Nice van Urk uit een recent verleden. Ze trekt hoort je welk jaar.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, we zijn weer terug. Nadat we een uur lang in 1987 rondwolden, zijn we nu naar een ander jaar gegaan. Klaasjelle.
4: Ja, waar het vandaag prachtig mooi weer was en hartstikke zonnig was, was het op de 22 mei, waar we het nu over hebben, een grijze en natte dag met een temperatuur van maximaal 13 graden. Op de tv zagen we Lingo, Get the Picture, Man bijt hond en Patty's possen.
3: In een sukkenbrood bij Jan de Bakker was €1,30. Dit is muziek in het Urkernijs van donderdag 22 mei
2: 2003.

0: Ja, tegenwoordig kan hij zelfs orkesten dirigeren. Maar in 2003 konden we hem alleen nog maar als zanger. Jamai en Step Right Up. Hij had ermee Idols gewonnen. En die televisietalentenjacht die domineerde de muziekwereld in 2003. En ook de top 40 van 22 maart 2003. Want we komen later dit uur nog op maar platen uit Idols. Zowel uit Nederland als uit Engeland. Maar vanzelf heb ook het Arkenijs. Klaasjelle, of zal ik beginnen?
1: Je mag van mij ook beginnen.
0: Nou, laat ik dat eens doen. Laten we eens beginnen met positief nice. Mooi nice. Op de vuurpagina van het Arkeland bijvoorbeeld zag je een mooie foto van Night Leven in natuurgebied Toppad, beter bekend als de Witte Zaanvlakte. Met Pausen was er nog een flink stuk riet overbrand, maar de natuur had zich razendsnel hersteld. Het riet groeide weer, waardoor er een paar reigerpaardjes er weer terecht konden om een kukens weer groot te brengen. Reigers dus, die zag je toen nog wel eens op de Zaanvlakte. En van ganzen, zoals je die nou ziet, nog geen spoor.
1: De erkervissers gingen de luizen geluk zoeken om de Noord, ofwel in de buurt van Skagerrak bij Denemarken. De erkerkotters gingen vissen op skolle, tarbot en helbot. Dat waren vissoorten die in deze tijd van het jaar veel opleverden. Het visgebied lag op ongeveer een dag stomen vanuit Nederland. De vissers worden wel gewaarschuwd voor controles van de Deense autoriteiten, want er worden nog wat gesteld over de precieze plekken waar de erkers terecht konden. Volgens de Denen moesten ze 12 mijl uit de kust blijven, maar volgens de vissers zelf was dat 4 mijl.
0: Volgende week was het Emelvaart en dus ook het traditionele Emelvaartsconcert van Urkerkoren in de Visserslag. Dat wordt in 2003 al voor de 35ste keer georganiseerd. Er was plek voor 3000 liefhebbers in de afslag, waarvan de meesten van buiten Urk kwamen. En de toegang was 7 euro.
1: En zomaar even wat activiteiten die dat weekend aan worden op Urk. Een sing-in in de Bettelkerk. Een rommelmarkt door buurtvereniging De Duurzetters op de Pyramideweg. Een verslag van zending in Ghana in de Fontein. En dat was alleen nog maar op zaterdag 24 mei.
0: Op Urk is altijd wel wat te doen. De gemeente had in het oude dorp wat kavels gevonden die verkocht konden worden voor het bouwen van een huis. Dat was een soms kavels die al jarenlang braak lagen en waarvan eigenlijk geen maar wist dat er een huis op kon worden gezet. Maar de gemeente wilde ze nou toch in de aanbieding doen. Tot verdriet van sommige omwonenden trouwens, want die was niet de ruimte nou net gewend. De kavels die in de verkoop gingen was een wijk 122 op de avond bij wat nou de Botterskuur is. Wijk 582, 628, 669 en wijk 612. Twee kavels worden bij nader inzien niet verkocht omdat er te veel parkeerproblemen zouden ontstaan. In plaats van Eusen kwamen door parkeerplekken. Tot zover het eerste blukking. Wat in 2003 ook heel populair was, was niet alleen muziek uit Idols, maar ook muziek uit Latijns-Amerikaanse lanen. Bijvoorbeeld de zanger Juanes, die komt uit, volgens mij uit Argentinië. Dit was een succes van hem in de top 40. Adios Lepido. MUZIEK

0: Step Right Up van Jamai, de winnaar van de Nederlandse Idols. In Engeland had je Pop Idol, was eigenlijk dezelfde show, maar dan onder een andere naam. En deze zanger, Gareth Gates, die was vurig jaar de tweede geworden in dat seizoen. En een van zijn grote successen was Any One of Us. Was ook een nummer 1 hit in Nederland. Door het succes van Idols wordt hij dus ook in Nederland populair. Hij stond op nummer 29 in de top 40. Klaasjere, we gaan weer verder met het Nice.
1: Ja. In de Nije Polderwijk zou op termijn een Nijt zorgcentrum komen. Met eusartsen, een vestiging van de Talma, fysiotherapie in de regionale teuszorg Oude en Nieuwe Land. Deze week worden de aantekeningen zet onder een overeenkomst om dat centrum te bouwen. Mensen als dokter De Visser en Talma-directeur Karel van Bezooyen waren razend enthousiast. Het wordt net een bijenkorf, zei Van Bezooyen. Jong en oud gaan hier elkaar ontmoeten. Als je naar de dokter moet, loop je ook nog even binnen bij je Berbe of Bessie. Dat het naar je centrum komt, is hoog nodig, want Talma heeft een wachtlijst van maar liefst 50 namen. Het zorgcentrum moest nog wel een naam krijgen en er zou een prijsvraag voor uitgeschreven worden. En wat het uiteindelijk is geworden, is het DOC.
0: Het DOC, inderdaad. Het DOC. Er was wel een bult verschillende inzendingen, weet ik nog, voor dat centrum. Maar ik vind het DOC wel een hele mooie benaming. Voor dat zorgcentrum. Nou ja, in ruim 25 jaar, nee, bijna 25 jaar later voldoet het nog prima vanzelf. De gemeente had weer eens geld nodig en dat ging van de straat. Dat zat zo, wie als horecaondernemer een terras wou exploiteren, moest daarvoor gewoon betalen. De zogenaamde precario-rechten. Voor het oude dorp ging een tarief gelden van 15 euro per vierkante meter per jaar. En ook als er gebruik gemaakt worden van de openbare weg, bijvoorbeeld voor een extra terras of voor een kraam, moest er worden betaald.
1: Een man van Beutenark, die hier een fileerder eitje hadden, moest 10 maanden de gevangenis in voor belastingontduiking. Hij had in 1997, 98 en 99 geen belastingaangifte doen en dat komt hem nou duur te staan. Volgens de rechter had hij hier 250.000 euro meer verdiend, wat vooral opgegaan was aan mooie vrouwen in snelle auto's.
0: En toch zei hij tegen de rechter dat hij zich van geen kwaad was bewust. Urk FM, dat was ook in 2003 al in de locht in het Urkeland. Sting elke week een uitvoerig programmaoverzicht. En er zaten programma's bij die we nou nog steeds kennen. En ook programma's die we eigenlijk alweer vergeten zijn. Tussen de gemeente Rosvergadering bijvoorbeeld. Visser en de Vries was toen ook al bezig. Sport op Urk op zaterdagmiddag. Geestelijk op verzoek en vanzelf het Gouden Uurtje. Dat was zomaar wat programma's van Urk FM. En er was ook zomaar wat Nice uit het Urkeland van 22 mei 2003. Er is al veel maar Nice te bedenken vanzelf. We gooien ze direct nog maar vuurbeelden van horen. Ook van de muziek van 22 mei 2003. Simply Red bijvoorbeeld met Sunrise.

0: En ook in dit nummer zit een referentie aan Idols. Want dat zingen ze wel thuis in Kemper. Het wordt ook over de jury van Idols gesproken. En over Jim. In Jim, de verliezend finalist van Idols, die komen we ze direct nog terug. Maar daarover ze direct maar eerst. Heel wat angers. Want het is uw tijd voor het Nice van Beutenurk in Nederland, maar ook in de wereld. We beginnen dat overzicht in Den Haag, want het tweede kabinet Balkenende was bijna rond. Het is al bekend dat het kabinet bestond uit CDA, VVD en D66. En nou ging het nog om de invulling van de namen. Gerrit Salm van de VVD wordt de minister van Financiën. Jan-Peter Balkenende van het CDA wordt de premier. En Tom de Graaf van D66 wordt de minister van Bestuurlijke Vernieuwing. Hij wou bijvoorbeeld de gekozen burgemeester voor elkaar krijgen.
1: Op Schiphol wordt een grote actie gehouden door de marechaussee op zoek naar wapens. Iedereen, dus ook vakantiegangers, worden onderzocht. De meeste mensen vonden het wel best. Maar er waren ook mensen die vonden het jammer dat het zo lang zou duren voordat ze door de douane konden. De marechaussee waarschuwde dat het wel vaker zou kunnen voorkomen dat dit soort acties gehouden zouden worden na de aanslagen van 9/11.
0: Soms gaat het wel eens mis met de jaarafrekening van je energieleverancier. Maar Essent maakte het wel heel erg bond. Een man kreeg een rekening van 41.000 euro voor 3 maanden gas en licht. En dat voor een huis dat die 3 maanden leger stonden hadden. De man moest 4 uur aan de telefoon hangen om het weer te drogen, om het weer drogen te draaien. Dat lukte uiteindelijk wel. En Essent had ook nog wel een klein cadeautje als een tegemoetkoming. En dat was een busje bloemen van een paar euro.
1: En belangrijk nieuws voor liefhebbers van wijn. De kurk op de flessen gaat verdwijnen. Steeds maar flessen hebben hun schroefdoppen. Vroeger was dat vooral bij goedkope supermarktwijn in het geval. Maar nou binnen er ook beroemde wijnen die zo'n doppen kregen. Het grote voordeel is dat je geen flessen wijn maar kregen met zo'n typische kurkachtige smaak.
0: En uiteraard was er sommige mensen het daar absoluut niet over eens. Want die zin, dat moet gewoon een kurk op de flessen en geen schroefdoppen. En dat, ja, dat wordt tegenwoordig nog steeds beweerd. Dus dat bleef waarschijnlijk wel een eeuwigdurende strijd. Robbie Williams was ook in 2003 nog succesvol in de top 40. Hij sting in de top 40 op nummer 28 met Come Undone.

0: sommige mensen spraken er heilig schennis van. Robin Thicke die nam de vijfde van Beethoven, zette er een dance beat onder en zong eroverheen. Dit was When I Feel You Alone, When I Get You Alone. Het sting in de top 40 op 22 maart 2003. En dat is de dag waar we dit uur mee bezig houden. We gaan weer naar het nice van Urk van die dag. En dan gaan we eens even kijken in het Urkenland. En ik kom iets sturen. Het was een mooi bericht voor de Urken Kliederdrachtgroep. Die kreeg deze week een speciale huwelijksmedaille van Willem-Alexander en Maxima. Samen met Angeren hadden de groep Urkers in klederdracht op de trouwdag van het prinselijk paar de erehaag gevormd op de route waar de Gouden Koets reed in Amsterdam. Ruim een jaar na dato kregen de Urkers de medaille als blijk van dank.
1: Nog 2 weken en dan was het weer Pinksteren en dus ook Urkendag. Het Urkenland had een vuurproefing in de krant met een verhaal over de rol van de schoenen in de Urkendracht. Volgens schoenmaker Meindert Visser had er elk jaar voor Pinksteren weer een flinke klui van. Want om 1 paar schoenen te maken was hij wel een paar weken bezig. Zo moesten de schoenen een tijdje onder water staan, waarna ze vervolgens 2 weken op de lijst moesten blijven staan, zoals dat heet. Maar Meinder ding het graag bij een mooi Urkerpak of een mooie Urkerschoenen, zei hij.
0: En dat is terecht vanzelf. Geldt overigens ook voor een pak voor de vrouwen. Hè? De vrouwendracht die had nog bijzondere schoenen nodig. De 20-jarige Lucienne Loosman docht een doorsnee leventje te hebben na studie. Een leuke bon zoeken in het onderwijs in een usine op de Oude Dijk. Maar het ging anders. Ze ging in 2003 namens Operatie Mobilisatie naar Zuid-Afrika om door een jaar als zendelingen te werken. Onder primitieve omstandigheden ging ze aan de slag bij de allerarmsten. Nou, uiteindelijk is ze weer teruggekeerd naar Nederland en is ze leerkracht geworden op verschillende basisscholen. En volgens de informatie op LinkedIn werkt ze tegenwoordig in Nijkerk.
1: Een groep Tweede Kamerleden was een op Urk om kennis te maken met de visserijindustrie. Er zaten bekende namen bij, zoals Bas van der Vlies van de SGP, Arie Slob van de ChristenUnie en Ton Koopmans van het CDA. Het was al eens een eerste bezoek aan Urk na de Tweede Kamerverkiezingen van maart.
0: In het Urkenland beschreef een avondje bingoën bij de 27 MC-groep Samen Sterk, zoals ze die nou ook nog regelmatig meemaken. De 27 MC-groep organiseert dan de bingo, maar er wordt dan uitgezonden vanuit de studio van Urk FM. Enorme prijzen variëren van een televisie tot een minuut gratis winkelen bij de Boni voor het goede doel. Zo'n 2000 deelnemers alden ruim €6100 op voor Stichting De Parel. Dat was de initiatiefnemers van De Parelhof, een naaie woonvorm voor mensen met een beperking. Die moest dan nog gebouwd worden en die ging in 2004 open. De familie Post won de minuut gratis winkelen bij de Boni, maar het is niet bekend voor hoeveel ze nou uiteindelijk in die ene minuut bij een kanger verzameld hadden bij de Boni. Nou, dat was bingo in 2003. Het gebeurt nog steeds. Wat dat betreft is er ook weer niet zo heel erg veel veranderd ten opzichte van 23 jaar geleden. Zo direct het Sportnice van 2003. Eerst gewoon weer even luisteren naar een plaat die nou, misschien een klein beetje weggezakt is in je geheugen. Room 5 en Oliver Cheatham met Make Love.

0: Eigenlijk kwam het in 1983, maar in 2003 was er een DJ die maakte er een remix van. En die kwam in de top 40 terecht. Oliver Cheatham met Room 5, sting op nummer 15 in de top 40 van 2003. En de nummer eten Make Love. Uiteraard was er ook veel te beleven op sportgebied in 2003. En Klaasjelle heeft er weer een mooi overzicht van de markt. Klaasjelle.
1: Ik begin eigenlijk met een best opmerkelijk bericht in de sport. Want er sting een keertje geen artikel in over RK1. Maar wel over de wedstrijd tussen Quick Boys uit Katwijk en Huizen. Het RK-land was erbij en die zag hoe de twee teams gelijk speelden. Voor de kampioen Quick Boys was het de luizen tweede gelijk spel dit seizoen. Het werd 1-1. Bij Urk 2 werd offside genomen van aanvoerder Jan Buter. Maar eerst moest er een landskampioenschap gewonnen worden op Sportpark De Toekomst in Amsterdam. Daar wordt een toernooitje gespeeld om te bepalen wie er algeheel landskampioen zou worden van de reserveteams. In dit toernooitje moesten ze ook tegen Ajax 2, wat nou bekend is als Jong Ajax. En daar zaten wat opvallende namen tussen, zoals Wesley Sneijder, John Heitinga en Richard Witsche. Buter had met zijn zoon het jaar door vuur nog oefend om de score mogen te tillen, want toen stingen ze ook in dat finale toernooi. En toen was dat niet gelukt. Of dat in 2003 wel was gelukt, is voor mij in ieder geval niet bekend te worden. Maar wie zie het nou wel? Stuur dan gerust even een DM via Instagram, Facebook, wat dan ook, naar Ommekieken. Gewoon Ommekieken, dus geen gekkigheid, geen laagstreepjes, geen cijfers of zo. Gewoon Ommekieken.
0: Wij doen niet moeilijk, gewoon simpelweg Ommekieken. Ja, ik ben inderdaad wel benieuwd of je in 2003 dan die kampioen geworden is. Nogmaals, Sportnice.
1: Ja, van al dat voetbal gaan we duur naar het tennis. De vrouwen van tennisvereniging T77 moesten naar Zwolle voor een wedstrijd tegen Ittersum. En die moest gewonnen worden, anders zouden ze in de problemen komen voor degradatie. Gelukkig wonnen ze de luizenwedstrijd met ruime cijfers, namelijk 4-1. En met deze uitslag waren ze uit de brand.
0: Nou, gelukkig. Gelukkig. Het Sportnice van 22 maart 2003. Vader met muziek van 2003. Dit sting op nummer 4 in de top 40. Een van de grootste hits van Coldplay. Hier is Clocks.

2003 was een nieuw bijzonder muziekje hoor. Alles kon. Muziek van Idols, muziek van Beethoven en ook van K3 vanzelf. De drie biggetjes stingen in de top 40. En dus hoorde je het hier op ARK FM in Ommekieken. Maar de nummer 1, dat was een nummer dat alles te maken had met Idols. Want de nummer 1 in de top 40 was Jim. De nummer 2 van Idols met Tell Her.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat langer staan, Diari.
3: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Love

0: Het is maandagavond 8 uur.
1: 8 uur.
0: En dat betekent maar één ding.
2: Lovem is back.
0: Lovem is back. Dat is ook een leuke
1: nou, seizoen, hè? Seizoen 4 aflevering.
0: Huh? Seizoen 4?
1: Oh.
0: We zitten in het eerste seizoen.
1: Eerste seizoen.
2: Dan mogen we nog wel even.
1: Ja. Stom op Netflix en Amazon Prime. En,
0: nou, was
1: staat maar nog maar op, jongens.
0: Waar staat maar voor, jongens? Dan,
1: nee.
2: Dan kregen we voor betaald.
0: Nou, de doodje.
1: Rodekfm.nl.
0: Dat was gewoon zijn fulltime job.
2: Oeh.
0: Nou, aardig is het wel lekker, toch? Nee, ja, nou.
2: Ik zou niet aan afvinden.
0: Nee?
2: Ja.
0: Nou ja, op zich. Dus, ja. Ja, dan
2: als,
0: je,
2: als, bon?
0: Krijg, als je dan duurt door de kruid lopen, dan krijg je wel allemaal van die vrienden. Maar mag een beetje op de foto?
2: Oh ja, ja. Dat, ja.
0: Dus,
1: loop als je door naar onder ging last van de jongens.
0: Nee, gelukkig niet. Ik hoop het ook niet mee te maken.
2: Wow, dat is de techniekers van Lovem.
1: Dat is wel goed.
0: Hou op. Nee, dat hoeft allemaal niet hoor, jongens.
1: Oh.
0: Nee, nou, we binnen de weer. En van harte welkom, Joas.
1: Ja, jullie ook welkom in mijn studio.
0: In jouw studio?
1: Ja.
0: Nou, dankjewel.
1: Ik heb jullie uitgenodigd als gast.
0: Nou, gewoon maar even hier zitten achter de tafel dan. Ja, dan nou, vrouw de technieken doen.
1: Ik voel me niet zo lekker.
2: Ik wil zich niet zo lekker.
0: Nee, joh, vrouw de technieken spreek. En ik had afgelopen zaterdag had ik een concert. Dan direct de audio voor het doen. Maar dat vond ik echt leuk. Het is de eerste keer dat ik dat zo doen, zeg maar.
2: Hoe ging dat dan?
0: Nou, ging eigenlijk hartstikke goed. Wel een beetje stressvol of zo. Dus, het is toch de eerste keer, weet je wel. Ik vond het toch een beetje een skril.
1: Mm-hmm.
0: Maar ging eigenlijk hartstikke goed.
2: Lang opbouwen, zie ik.
0: Hè?
2: Bult opbouwen.
0: Ja, ik was om in de smiddags ging ik opbouwen. Dat was in de schuilplaats, dat concert. En nou, je moest een grote speakers neerzetten en zo. En versterkers en mengpanelen. En zo, waar ik nou ook achter zit, dat stinkt door ook. Alleen dan nog wat geavanceerder. En weet je wat nou het leuke was? Het was op een gegeven moment, pas in het middag, het was rond 2 uur 's middags. En toen was Jine van de band, die was al best om het drumstel op te bouwen. Dus die sting al. En toen zegt de kosten van de schuilplaats. Hij zegt, nou, ik ga even naar huis toe, naar de vrouw, even om de kast. Let je even op de kark. Ik zeg, nou, is goed. Dus ik zit er op mijn eentje en ik gewoon lekker rustig verder bouwen. En op een gegeven moment doen die speakers het. Want ik had alles aan de sluit en alles werkte. En toen dacht ik, nou, weet je, die speakers zijn gigantisch veel kracht in. Ik wil ze toch even testen. Dus ik ging achter dat mengpaneel zitten en ik sluit mijn telefoon op dat mengpaneel aan. Ik zoek Spotify Lovem playlist.
2: Hey.
0: En ik heb hem op standje 3000 te zetten.
1: Ja. Nee. Maar er zit een blooster erop.
0: Ja, nou hè. Maar ook
2: zo'n
0: ja,
2: dus van de buren niet wat duurt. Hè.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat Dominic Capellen iets heeft moeten horen. Maar kijk, onder die speakers zitten van die grote subwoofers. Hè? Daar binnen van die grote dingen die zorgen voor de bas. Dus dan gaat dat lekker dreunen, zeg maar. Mm-hmm. Dat is voor een band is dat altijd lekker, want dat klinkt lekker. Maar ja, als je een nummer aanzet, dan doen die dingen net zo hard mee. Dus als je die speakers gigantisch harder zet, de vloer die dreunen gewoon. Echt hoor. Dat was echt
1: ja, subwoofers, dat is echt.
0: Ja, ik dacht echt bij mezelf, het kan niet zo wezen dat volk beurt en dit niet hoort. Dat kan gewoon niet. Zo aardig was het.
2: Lekker man. Ja.
1: Nou, waar je dan toen nog een keer een... De barbecue op de achterstof van Capelle was met Berlijnis een groepje, zeg maar. Maar toen had je op dat moment had je die havenzang.
0: Oh ja.
1: Dat was dan Vliedig Johan.
0: Mm-hmm.
1: En toen gingen ze zingen op de haven. Maar dat hoorden we vanaf door. Dat was ook echt...
0: Maar als de wind goed staat en het is op de haven, dat is ook een ruimtelijke plek. En we zeggen, nou, daar komt dat geluid overal. Dat is echt bizar.
1: Ja.
0: Maar goed, dat waren de ervaringen van het weekend. En nou zitten we weer. Ready voor een nieuwe uitzending.
2: Ik heb er zin in.
0: Ik heb er ook hartstikke veel zin aan. En wij willen jullie van harte welkom hier te mezelf. En laat even lekker weten dat je zit te luisteren. Vinden we hartstikke leuk. Kun je het doen door een appje te sturen naar 0527-688910.
1: Ja.
2: Nou, we zijn vanzelf ook weer live te zien op de website rkfm.nl. En aan de rode knoppen, kijk live. Dan kun je onze knappe kapjes zien.
1: Ja, en voor de mensen met smartphone... Moest op de Insta volgen Lovem, -/ Urkfm.
0: Waarom lach je nou zo dan? Omdat je geen smartphone
2: hebt. Ik vind het ook komisch dat hij elke week deze aankondiging doet.
0: Ja. En ook het is er geen smartphone. Ja. Waarschijnlijk weet hij niet eens hoe de Insta eruit zegt van Lovem.
1: Ik volg dat niet.
0: Je kunt ook op je computer Insta nemen, hè?
1: Ja, dat kan.
2: We
1: ja.
2: zullen hem even een galat inzien aan je. Even
1: ik weet wel dat er steeds spoiler alert staat.
2: Spoiler alert, ja. Elke week. Ja. Nou, dan hebben we ook nog de Spotify playlist vanzelf. En die staat op de website en op Spotify. genaamd Lovem Playlist.
0: Ja, zeker.
2: En die moet je even toevoegen. En dan zit je in de auto en dan denk je, ik wil muziek luisteren. En dan klik je wel.
0: Ja, precies. Oeh. En dan kun je lekker alle nummers terug luisteren. En dan binnen we er weer doorheen. Hè. En er komt vanavond ook nog een gast. Die er een leuk nice berichtje over. Dus dat wordt een mooi interview. Die gaan we nog houden. En dan gaan wij nou maar heel erg snel verder met het volgende nummer. En dat is het nummer Living Proof van Apollo LTD. Ik zit in een lesje en ik een keer alleen Apollo. En toen werd ik erop bewezen dat ik LTD er ook achter moest zeggen. Dus dat doe ik dan nou maar. Nou, in de titel die zegt het al, het is levend bewijs. En dat is precies waar de zanger ook over zingt. Wij binden het levende bewijs dat God deze wereld en dus ons nog honger uit. Dat zie je in de schepping, maar dat zie je ook in de mensen en in het werk wat hij doet in de kerk. Ja, en dat is prachtig om te zien. Dus laten we er lekker naar luisteren als eerste nummer. En dan binden we nog tot vanavond 10 uur. Dus luister met me met Lovem.

0: Let It Begin van Big Daddy Weave. En wij hebben nog een appje ontvangen, hè?
1: Ja, Lisanne die luistert en die wenste ons heel veel succes. En dat was de eerste keer dat ze ging luisteren.
0: Oh, nou, kijk eens aan. Nou, dan hoe doen normale dies ook weer? Shout-out naar jou, Lisanne. En dan, ja, zo zeggen ze dat dan.
1: Shout-out
2: naar jou. Likes in de chat.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke leuk en we hopen dat je een mooie avond gaat hebben. En we gaan verder met het thema.
1: Wat is het thema?
0: Eenzaamheid.
1: Oeh.
0: Ja, dat is nogal een beladen thema, hè. Nou, we gaan het deze uitzending door dus over hebben. En ja, dat is een moeilijk onderwerp om het over te hebben. Ook omdat er heel veel jongeren mee te maken hebben met eenzaamheid. En laten we dan in dit eerste blok in de rest van over hebben van... Wat is eenzaamheid nou precies? Nou, het is... laat ik eerst even een vraag stellen van... voelt je je wel eens eenzaam, Albert?
1: Helaas wel.
0: Ja. Ja.
1: En ik denk ook dat het hartstikke menselijk is en niet rauwer en zo.
0: Ja.
1: Alleen, het voelt niet lekker.
0: Nee.
1: En dan kun je eenzaam voelen, ook al zitten er allemaal mensen om je heen.
0: Ja, nou dan gewoon ik er zo meteen precies even overheen, ja. Maar, heb je het dan over eenzaam op een geestelijke manier of ook gewoon op het alledaagse leven manier?
1: Het alledaagse leven. En dan even niet met je maas. Je hebt even niks te doen. Je hebt geen huiswerk. Werken niet. Je vervelen je.
0: Ja.
1: Dan denk je, hoe saai.
0: Maar is dat niet alleen zijn in plekken van eenzaam zijn?
1: Maar leg er aan. Leg dan een moment.
2: Wat is het verschil dan met geestelijke eenzaamheid en...
0: Nou, er zit in principe niet echt een verschil in geestelijke eenzaamheid, maar het is wel zeg maar een toespissing, want geestelijke eenzaamheid kan heel mooie troost worden. En wereldse eenzaamheid, ja, dat wordt toch wel even een stukje lastig. Maar het is wel belangrijk om het verschil te maken tussen alleen wezen en eenzaam wezen.
1: Ja.
0: Want daar zit wel echt een verschil in. Als je alleen bent, dan betekent dat je fysiek alleen bent. Dus nou, wat je net zegt, je hebt dus even een keer je mos niet, of je bent gewoon even alleen. En dan ben je er geen langere mensen om je heen. En dit kan soms zelfs wel prettig wezen. Want als christen is het ook heel goed om regelmatig alleen te wezen. En de stilte even op te zoeken.
1: Goed van je stille tijd.
0: Ja, dat bijvoorbeeld. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Jezus zelf, die het ook erg vaak denkt. Zoals in Matthäus 14, vers 23. Dan stond er, en toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Dus hier zien we dat Jezus zelf bewust de stilte opzocht en dat hij even alleen was om met zijn vader te praten. En dat is dan ook weer een goede les voor ons. Maar het angeren, dat is dieper, eenzaamheid. Dat gaat wel echt in ieder laag dieper. Want dat gaat over een gevoel van een gemis aan verbinding. En je kunt je eenzaam voelen terwijl je dus midden van de mensen zit. Het kan zelfs als je bij je maasgroep zit, of als je op school zit, of als je in de

0: Ja. En ja, dan kom je dingen te midden van vreemde mensen. En daar heb je ook contact mee. En je regelt een praatje van, nou, wat doe jij dan in het dagelijks leven? En weet ik het allemaal. Maar
1: ja, oppervlakkig.
0: Oppervlakkig. En nog steeds voel je je eenzaam. Omdat je gewoon, je mist gewoon die verbinding.
2: Ik dacht dat ze dat emotionele eenzaamheid nemen en onderzoeken en zo.
0: Ja. Ja,
2: dat je een sociale eenzaamheid, dat is dus dat je echt alleen bent. En je een emotionele eenzaamheid, en dat is dat je je alleen voelt. Ja. En dat is dus eenzaamheid, zoals wij het nou bedoelen.
0: Ja, ja, ja. Ja, en God die zegt zelf ook in de Bijbel dat de eenzaamheid is eigenlijk helemaal niet goed. In Genesis 2 vers 18 zegt God zelf, het is niet goed dat de mens alleen is. Een mens heeft verbinding nodig met anderen, maar bovenal met God. En ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar de conclusie is dus eigenlijk wel, alleen wezen kan soms goed wezen, maar eenzaamheid, dat vraagt om aandacht. En zelfs de Bijbel zegt erover dat het niet goed voor je is. Dus ja, daar heb ik niet maar veel op toe te voegen. Dat was,
1: Ja, inderdaad, Genesis 2 vers 18 is ook wel het welbekende vers erop, denk ik. Ja. Dat de vrouw geschapen wordt, zeg maar. Dan komt God ook met de first. Ja, dat was eigenlijk het enigste onvolmaakte werk in het paradijs nog. Dat Adam zich gewoon eenzaam voelde.
0: Ja, ja. En dat God dan opperlast door Eva te geven eigenlijk. Ja.
2: Een buddy.
0: Ja. En het volgende nummer die zingt er ook heel erg mooi over. Dat is het nummer Not Alone in This van de Bowery. En de zanger die bezingt op een prachtige manier dat je nooit alleen bent. Jij en je familie en je vrienden. Maar bovenal de vader die met je miel op doet je leven heen. En dat is toch wel een hele mooie troost. Daar gaan we het zo meteen nog maar over hebben. We gaan dan weer eens lekker luisteren. En zo meteen komt het nice in dus het interview. Dus blijf lekker luisteren tot 10 uur vanavond op LoFam.

0: Wholehearted van We Are Messengers. In de voorhand gedraaid Fire's Burning van Toby Mac. In Dolby binnen bij Anne Keumen bij het Nice.
1: Afgelopen week is er felle discussie ontstaan in het regionale parlement van Madrid. De discussie ontstond omdat sommige politici zich stoorden aan evangeliserende christenen in het metrostation. Vooral evangelische en pinksterchristenen ontvingen harde kritiek vanuit de linkse oppositiepartij in Madrid. Onlangs werd er door de evangelische christenen een grote bijeenkomst gehouden op 2 mei in Madrid. Dat gebeurde in het Estadio Metropolitano Station. En dat is een groot voetbalstadion waar maar liefst 35 christenen bij elkaar kwamen. Vanwege deze grote gebeurtenis staan christenen extra in de belangstelling van de Spaanse media en politiek. Daartegenover melden christelijke organisaties dat ze zich vaak bevooroordeeld en bespot voelen tijdens publieke debatten. Het regionale parlement van Madrid debatteerde op 14 mei over christenen die evangeliseren in de metro. De linkse partij Más Madrid vindt dat er strengere regels moeten komen voor predikers. De partij zegt dat predikers tegengehouden moeten worden als zij reizigers lastigvallen. Daarbij uit de parlementslid Emilio Delgado veel kritiek op de evangelische en pinksterchristenen, waarbij hij de christenen als een sekte beschouwt die reizigers intimideren. Ook sprak Delgado over een agressieve religieuze beweging. Daarnaast was Delgado ook kritisch tegenover de christelijke reclamecampagnes die binnenkort in de hoofdstad worden gelanceerd. Een van de reclamecampagnes verwijst naar het christelijk evenement The Festival of Hope, waarbij de bekende Amerikaanse evangelist Franklin Graham hoopt te spreken. Delgado noemt de campagneleden oplichters en bedriegers en zegt dat het openbaar vervoer misbruikt wordt om hun eigen bijeenkomsten te promoten. Na afloop van het debat werd er door de journalist Pedro Twarkis, die bij een christelijke nieuwswebsite werkt, om opheldering gevraagd tijdens een persconferentie, waarbij hij de kritiek van Delgado opvat als een verwijt naar de evangelische christenen in het algemeen en niet op enkele incidenten van de christelijke beweging. Ook herinnerde hij dat de regio Madrid officiële afspraken heeft met de evangelische kerken, waarop woordvoerder Manuela Bergerot zijn collega Delgado weer verdedigde door te zeggen dat reizigers zonder religieuze boodschappen moeten kunnen reizen en dat het geloof een privézaak moet zijn en niet thuis hoort in het openbaar vervoer. Volgens de regionale regering van Madrid zijn de huidige regels ruim voldoende om op te treden tegen mensen die overlast veroorzaken, aldus minister Jorge Rodrigo. Volgens hem draait dit debat niet zozeer om geluidsoverlast of ordehandhaving in het metrostation, maar vooral om christenen zelf. Daarbij stelde hij dat de partij Más Madrid zou zwijgen als deze mensen andere ideologische ideeën, zoals het communisme, zouden verspreiden. Rodrigo wees er weer op dat de partij Más Madrid zich in andere situaties juist wel openstelt voor religieuze vrijheid. De partij verzette zich namelijk eerder tegen het idee dat islamitische kleding, zoals de burka of niqab, in openbare ruimtes verboden zouden moeten worden.
2: Wat een bericht.
3: Goeie vraag.
1: Ja, kort samengevat, er is dus eigenlijk een discussie in Madrid, in een regionaal parlement, zeg maar. En er komt dan een linkspartij die zegt van ja, wij vinden het niet leuk dat er evangelische christenen in de station gaan evangeliseren. En ja, dat was dus ook een van die leden van die parlement. Hoe heet het nou, Más Madrid? Nou, die Vasile Molveld, die zegt van er is een secte en ze intimideren mensen en ze zijn ook agressief en zo. Het is gewoon een agressieve religieuze beweging. En ja, dat was dus een nieuw debat over. En nou, ook omdat er een festival komt, is dat helemaal door. In Spanje is dat helemaal in het Nice vanzelf. Mm-hmm. En stonden christenen sowieso al onder een vergrootglas. En dan, het wordt dus eigenlijk best heat onder de voeten. Maar daar is weer een journalist naartoe gekomen. En die zei van, nou ja, dit is eigenlijk helemaal niet aardig dat jullie nou christenen gewoon beschuldigen. Want dit is gewoon eigenlijk een verwijt naar het christendom in plaats van is een specifieke zaak, zeg maar. En door die was er weer op even over recuurmen. En op een gegeven moment toen met de regering gewoon zegt van nou, er is eigenlijk helemaal niks los. Jullie zitten er met die christenen af te zeiken, want we hebben gewoon goede regels met jullie afgespreken. Dus ja, het is gewoon een bepaalde drama door in Madrid.
2: Ja.
3: Dit had je net ook kunnen zeggen.
2: Ja. Nou ja, goed. We gaan maar snel duwen met het volgende nummer.
0: En dat is het nummer... Dan moet ik er even snel bij pakken. Dat is het nummer Wide as the World van Andrew Rip. In dit nummer God over de liefde van God die oneindig vaar rikt. En ja, zo vaar is de wereld eigenlijk. En ja, dat is best wel een mooie boodschap om te horen. Dus laten we daar goed achter slaan en goed naar luisteren. Zometeen komt de meditatie, daarna het interview. Dus geniet tot 10 uur vanavond van LoFam.

0: Live with Abandon van Newsboys. En ja, Dommie, binnen wij aan de kummen bij de meditatie.
1: Het was gisteren Wezenzondag. Dit is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De zondag tussen het afscheid van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Ik wil met jullie nadenken over de belofte die Jezus gaf in Johannes 14, vers 15 tot en met 20. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. De Heer Jezus belooft hier dat hij de Vader zal vragen om een andere trooster te zenden. Deze trooster zal bij de discipelen blijven tot in eeuwigheid. Wie deze trooster is? Het is de geest van de waarheid. Deze geest zal bij de discipelen zijn. Jezus zegt zelfs dat hij in de discipelen zal wonen. Maar voor hij deze toezegging doet, roept Jezus zijn discipelen op om zijn geboden te houden. Als ze ergens aan kunnen laten zien dat ze Jezus echt lief hebben, dan is dat daardoor. De apostel schrijft later in 1 Johannes 2 vers 3, en hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als we zijn geboden in acht nemen. Wie Christus lief heeft, doet wat Christus vraagt. Niet omdat het moet, maar uit liefde voor God. Later in Johannes 14 gaat Jezus dieper in op de gehoorzaamheid dan zijn geboden. Ik moedig je aan om dit gedeelte vanavond voor jezelf even te lezen. Verderop in Johannes 14 lezen we: maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest zal de discipelen helpen om de woorden van Jezus te onthouden en die mee te nemen in hun leven. Hij zal ze in alles onderwijzen. Trooster is in het Grieks parakletos. Letterlijk iemand die erbij geroepen wordt tot ondersteuning en bijstand. Zo was het toen de aanduiding van een verdediger in een rechtszaak van een advocaat. Iemand die als vertegenwoordiger van de betrokkenen bij een ander optreedt. In die zin was Jezus ook zelf een parakleet. Hij is een voorspraak voor ons bij de Vader. En daarom spreekt Jezus hier over een andere parakleet. In het gedeelte zegt Jezus verder dat de wereld de Heilige Geest niet kan ontvangen. De wereld, dat is de zondige plek. De plek die van God is afgedwaald. De wereld leeft zonder God en van nature doen we dat allemaal. Door de zonde is de weg naar God niet begaanbaar. Maar door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus is de weg weer vrij en kunnen we de beloofde trooster ontvangen. Maar als we niet opnieuw geboren zijn, kunnen we die trooster niet ontvangen. De wereld kan met deze geest, de goddelijke helper van de discipelen, niets beginnen. Door het ongeloof ziet en kent ze de geest niet. Maar de discipelen zullen hem kennen, omdat hij bij en in hem blijft. In vers 18 zegt Jezus: ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Jezus doelt er waarschijnlijk op dat hij na zijn opstanding aan zijn discipelen zal verschijnen. Maar dit is ook het geval na de hemelvaart. Jezus is dan wel weg, maar zal terugkomen. In de tussentijd heeft hij zijn geest gegeven om bij ons te blijven en in ons te wonen. Eerder zei ik dat het gisteren de zogenoemde Wezenzondag was. Maar misschien is die benaming toch niet helemaal lekker gekozen. Jezus laat de discipelen niet als wezen achter, maar is aanwezig door de Heilige Geest. En ook op andere plekken in de Bijbel belooft God dat hij er altijd is. Na deze woorden spreekt Jezus opnieuw en zegt: nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. De discipelen zullen dit nog niet begrepen hebben, maar Christus laat hier al iets proeven van hemelvaart en van Pinksteren. Jezus zegt verder dat de discipelen op die dag, dat is wanneer de Heilige Geest komt, zullen ontdekken dat ze een onderdeel zijn van een nooit te verbreken band tussen de Vader en de Zoon. Christus voer op naar de hemel. Daar dachten we afgelopen donderdag over na. Aankomende zondag is het Pinksteren. We denken daarna over de uitstorting van de Heilige Geest. Christus zorgt ervoor dat de Heilige Geest in ons kan wonen. Hij heeft die andere trooster gestuurd. En deze geest is nu nog steeds aan het werk. Hij roept mensen. Hij roept ze om hem te volgen, om zijn liefde uit te dragen naar andere mensen. Ken jij zijn stem al? Hij klopt en vraagt of hij in je hart mag wonen. Wat dat betekent? Het betekent dat hij het voor het zeggen heeft in je leven. Dat je niet doet wat jij graag wilt, maar dat je gaat luisteren naar hem. En geloof me, dat is het beste wat er kan gebeuren. Want hij troost je, hij zorgt voor je en is er altijd bij. De Heilige Geest ziet, hij ziet je overal waar je heen gaat en wil in je wonen. Woont hij al in jou?

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adem in, zing uit. Dit is LoFam.

0: Rise Up van Kane. Ik wou bijna van Lazarus zeggen, maar het is Kane.
1: Rise Up van Lazarus.
0: Ja. En daarvoor hebben we draait Just Be Held van Casting Crowns. En daarvoor Even If van Mercy Me. En in uur 1 na de meditatie hebben we draait Hope Is Near van The Bowery. En wij zitten dan weer in uur 2, jongens. Gogank altijd, hè?
2: Vlieg voorbij.
0: Ja, vlieg voorbij, ja. Ja. En, maar ja, dat is maar goed ook, want we hebben nog een belangrijk thema af te maken, Albert.
2: Ja, want we hebben het net hadden over vloeken. En wat er precies is in skelpwoorden. En als christen die graag op Christus wil likken, ben ik eigenlijk benijd naar wat hij ervan vindt. Daarom heb ik ook even de Bijbel erbij gepakt. En ik kwam bij een gedeelte van Leviticus 24. Daar staat: wie de naam van de Heere lastert, moet zeker tot dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker dood worden, als hij de naam gelasterd heeft. Dat klinkt nogal heftig.
0: Ja, ik zou net zeggen.
2: Ja. Even een hele gemeenschap die wordt opgeroepen, het hele kamp wordt opgeroepen om één persoon te stenigen.
0: Ja.
2: Maar de Bijbel laat er wel mee zien hoe heilig Gods naam eigenlijk is. We gebruiken zijn naam soms heel makkelijk en we denken er eigenlijk dan niet bij na. Maar die naam is wel verbonden aan wie God zelf is. Hij is heilig, hij is machtig en hij is de giever van leven. En als we naar God kijken als die almachtige giever van leven, beseffen we ook dat we helemaal niks verdienen. We verdienen dat leven niet. En God heeft dus alle recht om ons leven weer terug te nemen, als we hem belachelijk maken, dus hem naam te misbruiken. Oftewel God zelf te misbruiken. Maar hier valt vanzelf nog wel veel maar over te zeggen. En daar komt misschien in de toekomst nog een keer langs. Hint, hint. Maar God heeft zelfs een wet hiervoor gegeven. Weten jullie toevallig welk gebod dat is?
0: Ja, gij zult...
2: Even de kennistoetsen hier. Dit is heel drama, jongens. Oké,
0: ik kom er aardig duidelijk uit.
2: King Joas.
0: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken.
2: Want?
0: De Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
2: Netjes. Ja, goed zo. De Bijbelkennis is echt top. Ja, en ijdel, dat betekent dan ook zomaar. Dus dat is niet per se een vloek, maar ook gewoon zonder erbij na te denken.
0: Ja. Idol, dat is dan toch... want je zou dan zeggen, waarom vertel je dat dan niet met zomaar? Maar idol is dan toch iets maar van... op een verkeerde manier zomaar gebruiken. Snap je?
1: Oppervlakkig.
0: Oppervlakkig gebruiken. Ja, want ik bedoel, de dominee die zegt in zijn preek... zegt hij ook een bult naam van God. Maar dan gebruikt hij het voor een preek. Dus dat is niet idol gebruiken.
2: Nee. Nou ja, en tegenwoordig worden de mensen vanzelf niet maar gestienigd. Als ze God vloeken. Maar waarom en niet?
1: Ik moet denken aan de vrouwen die overspel hebben gepleegd. Want bij overspel was het dus ook van de wet van Mozes de bedoeling dat je naar stienen. Maar dat denkt Jezus niet. En daar had hij, ja. Waarom eigenlijk niet? Dat is wel een goeie, ja. Ik heb er eigenlijk niet zo vaak over nagedacht.
2: Nou, ik denk dat het een beetje in samenhang met wie God zelf is. Want als je de Bijbel leest en alleen het Oude Testament, maar dat komt ook terug in het Nieuwe Testament, dan zegt God meerdere keren: mij komt de wraak toe en ik zal er vergelden. En in Jezus' komst, als het toonbeeld van Gods liefde, is dat eigenlijk maar op de vuurgroen komen te staan, in plaats van die toren die uit wordt te droegen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
2: Dus in plaats van het volk straft namens God een kanger, straft God zich zelf, zeg maar, in het Nieuwe Testament.
0: Ja.
2: Straft hij zelf de mensen die het verdienen.
0: Ja,
1: ja, want, ja, je ziet dan ook bijvoorbeeld dat Paulus in zijn brieven schreef dat Jezus dat zelf tot zonde is en maakt.
2: Hij zelf tot zonde maakt,
1: dus eigenlijk
2: inderdaad.
1: Die zonde al onop zich, dat zie je wel in het evangelie, zeg maar, ook als die vrouwen, de bloedvloeiende vrouw van hem aanraakte, toen ging er kracht van hem uit, stond er dan in de Bijbel.
2: Ja.
1: En dat is dan eigenlijk, ja, zijn streamen bij ons toch genezingen wordt.
2: En daarmee wordt hij onrein.
1: Ja.
2: Voor ons.
1: Ja, dat die toepassing kun je dan wel maken, ja.
2: Maar God zorgt ja, die zegt dus, mij komt de wraak toe, ik zal er vergelden. En hij zorgt er dus ook zelf voor dat zijn naam niet oneindig belachelijk wordt gemaakt. Hij zal oordelen, maar dan wacht hij nog even mee. Want hij wil niet dat we verleuren gewoon, maar hij wil ons eeuwig leven geven. In Lucas 6 lezen we, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. En ook Paulus schreef dat in Romeinen 12 vers 14. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloeken niet. En dan gaan we even in het derde probleem in strekt. Bij het slot gaan we er even dieper op in. Op hoe we dan als christen met een kanker om moeten gaan. En hoe we om moeten gaan met onze tongen en hoe we die beheersen. Maar daar komt zo direct aan de bod.
0: Eerst is het even voor de volgende nummer, denk ik. Hè?
2: Volgende nummer.
0: Ja, de T zit er alweer op.
2: Ga zo gang.
0: Gaat altijd gang, ja.
2: Zoals ze net al zei.
0: En we zijn altijd T-tekort.
2: Ja.
0: Het volgende nummer is Breathe Your Name van... die mag je spreken. Al.
2: Sixpence and None the Richer.
0: Ja, die dus. Het nummer gaat over de intense liefde die de zangeres ervaart voor God. En als we alle controle verliezen... dan kunnen we alleen nog maar de naam van de geliefde vader op onze lippen nemen. Dat is waar deze zanger over zingt. En laten wij door een vuurboot aan nemen. Laten we genieten, maar ook achtslaan op het nummer. We binnen er nog een kleine drie kwartier. En tot nu toe hebben we het hartstikke nodig zin. En we hopen jullie ook. Dus geniet nog lekker mee van Lovem.

0: Wat dacht je, Joas, toen je dit nummer aanvroeg? We zullen even een kinderrutje van de zondagavond nodig.
1: Sorry, meeskult.
0: Oh, die had je aan de vroeg. Oh, dat was je. Ik dacht dat je iemand aan de vroeg. Maar sowieso is degene die de Casting Crowns nummers...
2: No, be careful, little eyes. What you see.
1: Ja, dat is toch een mooi nummer.
0: Ja, zeker. Dus dat was Slow Fate van Casting Crowns. In de voorhand bedraaid Broken Hallelujah van The Afters. En Domi, binnen wij aankomen bij het Nijs. Een 78-jarige predikant uit Noord-Ierland is veroordeeld omdat hij een open luchtpreek hield bij een ziekenhuis waar ook abortussen werden uitgevoerd. De zaak zorgt voor veel discussie over vrijheid van meningsuiting en geloof. De predikant Cliff Johnston hield in juli 2024 een kleine kerkdienst buiten bij het Causeway Hospital in de stad Coleraine. Dat ziekenhuis ligt binnen een zogenoemde bufferzone, daar hebben we het al later over gehad. In zulke zones gelden strenge regels om bezoekers van abortusklinieken of ziekenhuizen rust en privacy te geven. Mensen mogen daar bijvoorbeeld niet demonstreren of anderen proberen te beïnvloeden. Tijdens de dienst sprak Johnston over Johannes 3 vers 16, een bekende bijbeltekst over Gods liefde. Volgens de aanklagers probeerde hij met zijn preek toch invloed uit te oefenen op mensen die naar het ziekenhuis kwamen. Daarom besloot de rechter dat hij de regels van de bufferzone had overtreden. De predikant zelf is het daar niet mee eens. Hij zegt dat hij helemaal niet over abortus heeft gesproken en niemand heeft lastiggevallen. Ook waren er geen protestborden aanwezig. Bovendien vond de dienst plaats op zondag, terwijl de abortuskliniek gesloten was. Op social media werden beelden gedeeld waarop politieagenten tegen Johnston zeggen dat hij beter ergens anders kan preken, bijvoorbeeld in de ziekenhuiskapel. Dat zorgde voor veel reacties online. Volgens Johnston en de organisatie The Christian Institute gaat deze zaak niet alleen over abortus, maar vooral over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Tegenstanders vinden juist dat bufferzones belangrijk zijn om bezoekers van ziekenhuizen rust en veiligheid te geven. De zaak krijgt inmiddels ook internationale aandacht. Johnston denkt erover om in hoger beroep te gaan. Ja.
2: Maar wacht even hoor. De tegenstanders vinden dat de bufferzones belangrijk binnen voor om bezoekers van ziekenhuizen rust en veiligheid te geven. En hij heeft helemaal niks gezegd over abortus, terwijl die bufferzones binnen speciaal invoert voor abortus klinieken.
0: Ja,
2: dat en ziekenhuizen.
0: Ja, één. Het was een preek op zondag en toen was de abortuskliniek gesloten.
2: Ik snap er helemaal niks van.
0: Ik snap er ook

0: Ja, als het een moslim gebeuren was, ja.
1: Ik denk dat ze... Ik kun je zeggen wat ik denk, maar ik vind het heel gek. Ik vind het heel gek.
0: Ja, het is heel apart. En ook
2: nou, die bufferzone, ja, binnen van die bufferzones, daar hadden we dus al een nice artikel over. Maar die is dus in de stelt. Omdat ze vaak onrust en zo ervaren bij abortusklinieken. En dat ben dus mensen die protesteren tegen abortus. Voor, ik ben ook tegen abortus. Maar die mensen die gewoon dus in Dordrecht dus die bufferzones in de stelt. Maar ja, dat vond ik sowieso al stom als ze dat doen. Maar dan mag je daar ook niet maar evangeliseren.
0: Nee, je mag dus niet eens het evangelie verkondigen. We hadden toch eens een keer een nice artikel. Dat de Bijbel, of er mocht niet maar gebieden worden in zo'n bufferzone.
3: Ja, dus dat werd verbeurd. Er zat hij niet erbinnen, en die wordt opgepakt.
0: Ja, dus het gaat soms niet eens maar over abortus. Maar het wordt gewoon gelikt de linker leg met het christelijk geloof. En het christelijk geloof wordt eigenlijk gewoon verbeurd.
3: Ja, en zelfs op een zondag, terwijl hij het had over Johannes 3 vers 16. Hij benoemt niet de abortus zelf.
0: Nee. Nee.
3: Wat is nou anders spreken?
0: Het was geen protest, het was verder helemaal niks. Het was gewoon echt een christelijke bijeenkomst, een samenkomst, een eredienst. En ja, dit wordt er zomaar van de markt.
3: Ik vind het echt krom allemaal.
0: Ja. Ja, nou ja, we leven in een gekke wereld, zullen we maar zeggen.
3: Kom je er nou op? Ja.
2: Een strenge wereld.
3: Verschrikkelijk.
0: Ja, een strenge wereld, ja.
3: Nou ja, we moeten naar mijn leven.
0: Ja, het was wel weer een artikel om even te dealen. En,
2: zet je weer even een holding.
0: Ja, zeker. Dat het,
2: het is best dichtbij.
0: Zeker is het dichtbij, ja. Maar goed, we gaan duwen met het volgende nummer. En dat is het nummer Give Me Your Eyes van Brandon Heath. Die had jij naar vroeger naar Albert?
3: Ja, dat kwam ik aan de vroeger, ja.
0: Ja, of waarom? Of,
3: In het lied... bid de zanger die bidt tot God of hij op God mag lijken in alles wat hij doet. Dus geef me je ogen voor de mensen om me heen. Geef me je liefde die ik op mag dragen naar de mensen om me heen die ik ontmoet in alles waar ik enig om. Ja. Als ik de deur uitstap.
0: Precies wat die predikant bedoelde in zijn preek.
3: Gods liefde uitstralen naar de mensen om zich heen. Ja.
0: Ik vind het wel een mooie rock, Give Me Your Eyes, dat hij dan echt vraagt van, geef me jouw ogen, zodat ik de mensen kan zien zoals Jezus zien.
3: Ja.
0: Vol liefde. Ja, erg mooi om naar te luisteren. Dus toch gewoon ook maar gang naar luisteren. Give Me Your Eyes van Brandon Heath. En we binden nog een klein half uurtje, dus blijf nog lekker luisteren tot 10:00 vanavond.

0: Heart Stop Beating van Ellie Gable. En daarvoor hebben we draaid Touch of Your Rope van Isaiah Dudley. En daarvoor hebben we draaid Shadow Side van Josh Calhoun. Spreek dat zo goed uit, Albert?
1: Wie denk ik? Calhoun?
0: Ja, de mannen vroegen geloof
1: ik. Ja, maar ik kreeg een artiestennaam.
0: Calhoun, denk ik. Dat is hem. En ja, het is tegen voor het laatste product, jongens. Het is al bijna weer voorbij.
1: Ik vrees dat ik een beetje moet inkorten.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Ja, die dan valt me kiek. Ja. Nou, we zagen al dat vloeken als bijvoorbeeld een GVD of OMG vreselijk ben in de oren van God. En ze maken hem belachelijk. En hetzelfde geldt voor skelden tussen mensen onderling. Dat is ook een belediging voor de scheppen. Maar wat als er een skelden wordt op ons? En als je op ons loopt te vloeken of te skelden, hoe moeten we door daarmee omgaan? Nou, we zagen in een vurig gesprek al twee teksten uit de Bijbel voorbij komen, waarin worden laten zien hoe was christen om moeten gewoon als mensen op ons lopen te skelden. Namelijk zegenen in plaats van vloeken. En sommige mensen zien zo'n houding misschien als zwak. Alsof je maar alles over die ene laten lopen. Maar dat is niet het geval. Je kunt niet heel veel zeggen. Want je kiest er bewust niet voor. Je beheerst in jezelf. En dat is niet hetzelfde als zwakte. Jezus denkt dit bijvoorbeeld ook. Nou, ik zou Jezus niet echt bepaald zwak willen nemen.
0: Nee. Ja, het is, ik vind het wel grappig wat je zegt. Want ik heb het zelf ook een keer meegemaakt met een man van mij. Dat was een vreemde man. Die is helaas niet gelovig. En toen waren wij een dagje weg. En ja, hij probeert er echt rekening mee te houden dat ik christen ben. En zij probeert echt niet te vloeken met God, zeg maar. Maar ja, hij komt echt. Het is een seculiere omgeving. Dus bij hem is het echt een stopwoord. Dus soms vloekt het er nog steeds bij hem uit.
1: Ja.
0: En dan komt hij er ook wel achter. En dan zegt hij, oh sorry. Want er een keer waren we weer een dagje weg. En toen zei hij weer. Toen zei hij, oh sorry. Toen kreeg hij er zo van een gesprek over. En toen zei hij van, maar wat doe je dan? Als je dan, ja, als je mij dan een vloek hoort geven. Dan zeg ik, nou dan vraag ik me eerst mijn onvergeving voor jou.
1: Een soort van backup, zeg maar. Voor hem.
0: Ja, dat probeer ik wel altijd te doen. Dan probeer ik altijd vergeving voor hem te vragen.
1: Dat is een mooie gewoonte, is dat. Ja. Nou, verder heb ik nog een aantal teksten uit de Bijbel gevonden over de tongen. Maar ik kort een beetje in, dus ik skip er even 1 of 2. In Jacobus 3 lezen we bijvoorbeeld: maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven we God en de Vader. En door haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegenen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Paulus zegt verder in Efeze 4. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor vuile taal, betekent ook verrot en bedurven. Dus vies, grof tolgebruik, maar ook roddel en negativiteit. Wordt niet goedgekeurd binnen de gemeente van Christus. Ja, neem deze tekst in mee deze week en denk nou over welke woorden je gebruiken. Jacobus stelt in zijn brief de vraag: kan er ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Nou ja, het antwoord is wel duidelijk. Vanzelf kan dat niet. Aan de vrucht herken je welke boom je binnen. En de woorden van een mens maken duidelijk bij wie hij of zij hoort. Jezus of de duivel. Dus denk daar deze week over na. Welke woorden gebruik je als je praat met andere mensen?
0: Ja, en als je dan dit zo even zit te lezen, dan denk ik wel eens bij mezelf. Wij hadden gisteren in de kerk, zongen wij de eerste psalm in de middagdienst. Volgens mij op mijn hoofd 141. En dan vind ik het af en toe jammer dat wij geen, ja, zeg maar niet zoekere, beruimde Nederlandse psalmen op Lofhem draaien. Want dat is de psalm: zet een wacht voor mijn lip en behoed de deuren van mijn mond. Dat is dan wel een hele mooie.
1: Die had er
0: wel
1: bij moeten doen.
0: Ja. Ik kan niet te kijken of Project of Love die had of zo, die al die psalmen.
1: Laten we het even voor de volgende uitzending bekijken.
0: Ja,
1: en dan onthouden we het en dan zeggen we.
0: Ja, zeker.
2: Ja, nee, ik ken niet met altijd wel bij mijn ochtendgebed mee. Van, heren, word je mag voor mijn lippen zetten. Want ja, het is, komt ook niet tegen een kracht vanzelf. Je kunt zo, kan er zo op het vloepen als je je speaker op je deur slaan om bij wijze van spreken. Dan ja,
0: kan er altijd zo
2: dan heb je toch wel kracht voor nodig, zeg maar, al van je ochtendgebed. Van, voor, zodat het niet op het vloep, zeg maar.
0: Ja. Dat is ook een mooie oproep, ook voor de luisteraar. Ja.
1: Maar goed, neem dat mee. En daarbij komen we bij de afsluiting van het programma.
0: Ja. En dan willen wij jullie uiteraard erg bedanken voor het luisteren. Dan hebben we nog de herhaling en de meditatie. Die komen op de website. De complete uitzending komt erop te staan. De meditatie ook. Als jullie nog een verzoeknummer hebben, die kun je mailen naar lovem@urkfm.nl.
1: Ja, en als je een tip hebt voor het programma, bijvoorbeeld een ongewarp of zo, die mag je ook altijd mailen, ja. Want die ben hartstikke welkom.
0: Ja, en ook andere tips, hè? Dus ook, ook dingen van, dit luistert niet zo lekker weg of zo, bijvoorbeeld een bepaald ding in ons programma, zeggen vooral, want ja, kunnen we altijd nog verlaren.
1: We willen altijd verbeteren.
0: Het is tenslotte ons eerste seizoen, dus...
2: Vermaal ons.
0: Ja, zeker.
2: En je kunnen ons ook volgen op Instagram. En dan kun je ook een berichtje sturen als je eventueel nog wat met een dealen. En vooral vergeet ons ook niet op Spotify te luisteren. Maar dan kun je al die mooie versies die we draaien en kun je vanzelf ook weer door luisteren.
0: Ja, zeker. Ja, dan hebben we nog een beste nummer.
1: Ja, dat is One Prayer Away van Kate Thompson. En ja, we zijn eigenlijk nooit maar dan één gebed verwijderd van God. En hij wil ons vergeven voor de zonden die we doen. Ook de zonden die we met de tongen doen. Dus vloek niet, maar gebruik je woorden juist tot eer van hem. En bid tot God de Vader.
0: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender.

proeven. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.